0: dus jij bent niet goed. Ja,
1: precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik beland, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Latin Village. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens de Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie. Dat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: vast.
1: Dus jij bent niet gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Imani. Good morning. Zometeen hoor je broederliefde door je speakers met Maak Me Niet Heet. Maar eerst Catnuff met Hit Me Up.

0: the three speakers.
1: Are you ready?
0: Een hele goede morgen. Mijn god, wat is het vroeg. Als je mij kent, dan weet je normaal op deze tijden kom ik eens een keer de club uitrollen. Maar vandaag zit ik al gewoon hier om lekker in jouw oor te jeppen. En ik doe het natuurlijk met alle liefde. En ik weet niet wat met jou zit, maar het lijkt echt alsof om mij heen iedereen ziek is. Echt gewoon, iedereen is gewoon al kapot van deze festive season. Iedereen gaat er doorheen. En het lijkt echt, je weet toch, we hebben het eerder gezegd aan het begin van de zomer van, ik weet niet wat het is, maar deze zomer voelt als zomer 2016. I don't know. En ik heb ook ergens wel het gevoel van, hey, deze zomer is echt mijn favoriet. I'm on a generational run. Als mensen tegen mij zeggen, luister, ik ben hier, kom je naar deze visa? Ik ben daar. Als mensen zeggen, kom je uit eten? Ik ben daar. Het maakt me niet uit welke planning er is. Je kan mij bellen en ik ben daar. Maar ik heb het gevoel dat iedereen er zo in staat deze zomer. Mijn matties die nooit outside waren, zijn opeens outside. En daarom ben ik dus heel erg benieuwd, wat is nou jouw favoriete zomer? Welk jaar was jouw favoriete zomer en waarom? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Stuur me je beste summer memories. En je weet toch, dan gaan we even

mensen, matties van mij die nooit buiten waren. Iedereen is outside deze summer. Nooit was je hier en nu ben je outside. En toevallig zag ik net ook een TikTok waarin iemand zei van... wauw, 2026 is the best summer yet. I'm on a generational run. En weet je, daarom ben ik gewoon heel erg benieuwd. Wat is nou voor jou je favoriete zomer? Want ik ben al echt 3 keer ziek geworden deze zomer, omdat ik gewoon veel te buiten ben. Maar je weet toch, I'm not complaining, because I love it over here. Van mij mag het altijd die vibe zijn die het in de zomer is. En ik kreeg dus heel wat berichtjes binnen in de NPO Luister app. Zo zegt Spotify PM076. Die zegt dus 2016 beste era. Ook zowel voor NL-artiesten als Drake, et cetera. Die zomer is echt heel veel veranderd en was de beste tijd. Ja man, echt real. 2016, iconic year. Delano zegt, ik ben met jou. 2026, dit jaar is anders. Artiesten met andere vibes, meer ontdekken, meer buiten. En Iris die zegt dus, ik ben echt een zeros en tens fan. Die oude muziek en die oude zomers om op terug te kijken. Throwbacks. Oh my god, ja, soms denk ik echt, het lijkt me zo geweldig om een zomer mee te hebben gemaakt in like de 70s of de 80s of de 90s. Oh, dat is echt, als ik een tijdmachine had, dan zou ik dat echt doen. Gewoon even lekker, ja, gewoon een hippie zijn voor 1 dag in de zomer. Echt genieten. Maar 1 ding is in ieder geval zeker, wat voor zomer het ook is. Het is in ieder geval een Pretty Girl Summer. Samen met Jade Lauren. Je hoort hem nu door je speakers. Good morning. Je bent

is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rustig KM. Imani. Ja, wees eerlijk. Heb jij wel eens een snoepje uit de kruidvat gestolen of misschien een luchtje opgedaan in de winkel zonder dat je iets koopt of dat je dan net even wat minder betaalt op het terras dan op de bon stond? Door een foutje natuurlijk. Eerlijk, dan voelt het... Ik weet het, het voelt gewoon even alsof je illegaal bezig bent. Terwijl het is eigenlijk iets heel kleins. Maar er is dus een 54-jarige man uit Nederland die brengt illegaal gewoon naar de next level. Die had gewoon helemaal scheid. Hij had namelijk geprobeerd om een auto Duitsland in te smokkelen. Hij had echt een superdure Aston Martin. Ja, I'm just a girl, hè. Ik weet niet hoe je dat allemaal uitspreekt. Maar goed, je weet wat ik bedoel. Zo'n sportauto, helemaal fancy, superduur ding. Die had hij dus in een trailer achter zijn auto. En toen werd hij dus aangehouden bij de grens. Nou, hij had het expres niet aangegeven, want hij dacht van, hè, douane, dan moet ik allemaal weer extra betalen, is allemaal duur. Ik doe gewoon alsof mijn neus bloedt. Nou, uiteindelijk moest die man gewoon €19.000 aan invoerrechten betalen. Nou, dat is een duur grapje. Dan denk je, hè, ik doe even cheap. Eindstand. Hardpijn. New music. New music. New music.

0: Goedemorgen, Imani. Wat ben jij vroeg? Zo, hé. Ja, normaal ben jij meer van de late avonden. Maar de laatste tijd gaat lekker, hè? Maar leuk dat je er bent, hoor. Heel gezellig. Werk ze.
1: Imani. Goedemorgen, Diallo. Ja, het is echt vroeg voor mij. Real ones weten, normaal rond deze tijden kom ik eens een keer de club uitgerold. Maar ik vind het hartstikke gezellig. Even voor de verandering. Gewoon even in de vroege uurtjes door je oor jeppen. En ik heb natuurlijk heel veel heerlijke tunes voor je klaarstaan. Om even je ochtend mee te activeren. Even gewoon met wat energy de deur uit te gaan vanochtend. Dave en Central Steen staan voor je klaar zo meteen met Sprinter. Maar eerst hoor je Frenna en Broederliefde.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/nieuws.
8: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam.

0: Nl en socials voor alle info.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
3: Waar is dat geld?
2: Stream de crime-comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
4: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote natuurbrand in Limburg is flink uitgebreid. Het vuur woedt daar in de bossen bij Oostrum, bij Venray. Verslaggever Marieke de Vries is daar.
7: Ja, de brand bevindt zich in een zeer moeilijk te bereiken gebied, midden in de bossen. Dus daar kunnen de bluswagens van de brandweer maar moeilijk bijkomen. Tot gisteravond laat hadden zij nog hulp van de Chinook-helikopters van Defensie. Maar die moesten hun blusactiviteiten staken toen het donker werd. Die helikopters mogen vanwege de veiligheid 's nachts niet vliegen. En dat heeft ervoor gezorgd dat die brand, samen met het feit dat de wind gedraaid is, dat die brand zich zo heeft kunnen uitbreiden.
6: Uit voorzorg zijn een camping en een dierenpension ontruimd. De brand ontstond gistermiddag. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie neemt steeds vaker gas- en alarmwapens in beslag. Die wapens schieten geen kogels, maar maken een hard geluid of schieten pepperspray. Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, vertelt de politie.
8: Ter zelfverdediging, of het trainen van honden, of een startpistool tijdens een wedstrijd. In Nederland zijn in principe dat soort wapens verlofplichtig. Je moet een verlofvergunning voor hebben. Maar in het buitenland, in landen als Duitsland en België, zijn dit soort wapens vrij verkrijgbaar. En het probleem is dat veel van dit soort wapens om te bouwen zijn tot scherpschietende vuurwapens.
6: Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukwapens. Nederland wil dat Europa met strengere regels komt. En Crescentio Summerville heeft zijn debuut voor Al Hilal in Saoedi-Arabië gemaakt. Met meteen een prachtige goal. De Oranje International scoorde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Al Ahly door 3 verdedigers uit te spelen en de bal vervolgens in de korte hoek te leggen. En zo klonk het Arabische commentaar. Summerville maakt een paar weken geleden voor zo'n 70 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Al Hilal. Het weer, ja, opnieuw tropisch warm met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Met deze week Latin Village. Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
11: Imani. Good morning. Zometeen hoor je Ira Star door je speakers. Maar eerst Jonna Fraser en Shirek met We're All Gonna Make It.

denk dat we allemaal wel hebben gezien dat Fosinha, de keeper van Cabo, tijdens de WK echt is uitgegroeid tot een icoon. Op 40-jarige leeftijd ging hij dus helemaal viraal na zijn bizarre prestaties op het WK. Dus iedereen was een beetje benieuwd van oké, what's next voor hem? Hij is natuurlijk al 40, maar hij gaat nu helemaal crazy. Eigenlijk normaal, ja, ga je dan rond die leeftijd al met pensioen. Maar hij werd natuurlijk geloerd door allemaal clubs. En uiteindelijk was het een hele soapserie. Want Colo Colo uit Chili, die had hem dus al aangekondigd. Maar vervolgens stapte hij dus ineens niet op het vliegtuig. En toen gingen er allemaal geruchten rond dat hij misschien toch naar een andere club zou gaan. Hij zou misschien naar Marokko gaan. Ik heb allemaal verschillende namen voorbij zien komen. Maar uiteindelijk vloog hij dus alsnog naar Chili. Nou, en daar stond een mensenmassa op hem te wachten. Ik denk honderden, misschien wel duizenden fans waren naar het vliegveld gekomen om hem te verwelkomen. En het leek net alsof Justin Bieber daar stond. Ik zweer het. Gewoon allemaal gillende mensen. Mensen die gewoon helemaal hysterisch werden gewoon. En I love that for him. Maar gewoon om te bedenken dat hij gewoon, ja, van zo'n kleine eilandengroep als Kaapverdi komen. Mensen van daar kenden zeg maar echt niet, ja, dat level fame wat hij nu heeft. Ik denk echt van, oh my god, hij zal wel helemaal overprikkeld zijn, die arme man. Echt, hij denkt, wat overkomt mij ineens? Maar I love that for him. Het is hem wel natuurlijk hartstikke gegund. En ik hoop echt dat hij gewoon nog echt even een goede baga kan slaan deze jaren.

Ja, wil jij dus even 2 tickets winnen voor Latin Village op 16 augustus? Stuur dan even 5 voor Fernando in de NPO Luister app. Even een disclaimer, je moet wel 18 plus zijn. Maar je kan er vandoor gaan met 2 tickets voor Latin Village. Dus stuur even 5 voor Fernando in de NPO Luister app.

0: for your speakers. 5 voor Fernando. Ja, vandaag is het dus even 5 voor Imani. Ik ben eigenlijk wel een beetje zenuwachtig, want normaal ben ik heel erg goed in 30 seconds. Ik zeg ook altijd tegen iedereen van, wacht maar tot je een keer 30 seconds met mij gaat spelen. Maar nu moet ik mezelf toch eventjes gaan bewijzen. En vandaag doe ik dat met Navin en Renski. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, strijders. Hey, jullie weten helemaal hoe het allemaal werkt, toch?
1: Ja,
0: precies. Gewoon inderdaad 30 seconds. Jullie gaan mij gewoon 5 woorden geven. Die moet ik zo snel mogelijk gaan raden eigenlijk. En dan beginnen we met Navin. Spreek ik je naam goed uit?
1: Ja, goed joh.
0: Oké, top. Ik hoor jou alleen een beetje ver. Zit jij op de luidspreker verbonden?
1: Ja, wacht.
0: Ja, lukt het om hem tegen je oor aan te houden? Straks hoor ik niet wat je zegt. Dan wordt het moeilijk om te raden, weet je?
1: Dat is zo beter.
0: Ja, perfect. Oké, ben jij ready? Want dan ga ik de timer zetten, ja?
1: Ja, ga je gang.
0: Oké, 3, 2, 1. Oh.
1: Een stok met haren waarmee je iets in je mond schoonmaakt.
0: Tandenborstel?
1: Ja. De muzieksoort die Bob Marley maakt.
0: Reggae?
1: Ja. Wat draagt vrouwen op het strand?
0: Bikini?
1: Ja, de beste rapgroep van Nederland.
0: De beste rapgroep? Oh, Broederliefde?
1: Ja. De bekendste plek in New York.
0: Brooklyn? Manhattan?
1: Nee, die plein.
0: Oh, Times Square?
1: Ja, klaar.
0: Ah, dat is toch wel goed, toch? Yeah! Ja. Oké, nou, 5 goed. Dat is op zich al even een prestatie. Dat hebben we even goed gedaan, toch? Nu gaan we even kijken of Renski het gaat kunnen overtreffen. Renski, ben je er nog?
2: Ik ben er nog, ja.
0: Hallo Renski.
2: Even kijken hoor, wacht, ik ben dat ding kwijt.
0: Oh, die moet je wel erbij hebben. Heb je hem voor je neus, dan ga ik de timer zetten.
2: Ja, ik heb hem.
0: Oké, komt die 3, 2, 1.
2: Ja, de rivaal van Feyenoord.
0: Ajax?
2: Ja. Hiermee ga je geld terugvragen als je voor hebt gesloten.
0: Tikkie?
2: Ja. Daar zitten we nu in, met het warme weer.
0: Wat zei je?
2: Met het warme weer.
0: Wat ga je doen met warme weer?
2: Daar zitten we nu in.
0: Hittegolf?
2: Ja. Dit gebruiken kinderen nu om...
0: Oh nee. Eens even kijken, hoeveel hadden we er goed? Ik... pak eventjes gezellig mijn lieftallige collega Bo erbij.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hallo meis, goedemorgen. Vertel.
3: Drie
0: goed. Ja. Dat betekent dan volgens mij dat Navin er vandoor gaat met 2 tickets voor Let It Village. Yeah, gefeliciteerd. Ik weet dat Fernando hier altijd een heel leuk liedje zingt, maar wat hij nou eigenlijk zingt, weet jij het, Bo?
3: Geen idee.
0: Doe jij het even? Hey, nou ja, ik weet het niet. Navin, in ieder geval, jij gaat er vandoor met die 2 tickets. Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Ik weet ook nog niet.
0: Nou, je hebt nog even om erover na te denken. En wie weet zie ik je wel in de velden tijdens...

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote natuurbrand in Limburg is flink uitgebreid. Het vuur woedt daar in de bossen bij Oostrum, bij Venray. Verslaggever Marieke de Vries is daar.
1: Ja, de brand bevindt zich in een zeer moeilijk te bereiken gebied, midden in de bossen. Dus daar kunnen de bluswagens van de brandweer maar moeilijk bijkomen. Tot gisteravond laat hadden zij nog hulp van de Chinook-helikopters van Defensie. Maar die moesten hun blusactiviteiten staken toen het donker werd. Die helikopters mogen vanwege de veiligheid 's nachts niet vliegen. En dat heeft ervoor gezorgd dat die brand, samen met het feit dat de wind gedraaid is, dat die brand zich zo heeft kunnen uitbreiden.
0: Uit voorzorg zijn een camping en een dierenpension ontruimd. De brand ontstond gistermiddag. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie neemt steeds vaker gas- en alarmwapens in beslag. Die wapens schieten geen kogels, maar maken een hard geluid of schieten pepperspray. Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, vertelt de politie.
2: Tijdens zelfverdediging, of het trainen van honden, of een startpistool tijdens een wedstrijd. In Nederland zijn in principe dat soort wapens verlofplichtig. Je moet een verlofvergunning voor hebben. Maar in het buitenland, in landen als Duitsland en België, zijn dit soort wapens vrij verkrijgbaar. En het probleem is dat veel van dit soort wapens om te bouwen zijn tot scherpschietende vuurwapens.
0: Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukwapens. Nederland wil dat Europa met strengere regels komt. En Crescentio Summerville heeft zijn debuut voor Al Hilal in Saoedi-Arabië gemaakt. Met meteen een prachtige goal. De Oranje International scoorde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Al Ahly door 3 verdedigers uit te spelen en de bal vervolgens in de korte hoek te leggen. En zo klonk het Arabische commentaar. Summerville maakte een paar weken geleden voor zo'n 70 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Al Hilal. Het weer, ja, opnieuw tropisch warm, met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.

0: post jij wel eens iets op social media wat je dan bewerkt met AI? Bijvoorbeeld een selfie waarin je wat mensen op de achtergrond met behulp van chat hebt gewist. Nou, let dan even op. Ja, de EU die heeft dus bepaald dat er vanaf deze week voor sommige AI-content nieuwe regels gelden. Maar hoe zit dat dan precies? Nou, dat bespreken we met jurist Charlotte. Een hele goede morgen, Charlotte.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, wat kun je ons een beetje vertellen over die nieuwe EU-regel rondom AI die is ingegaan?
1: Ja, eigenlijk is de regel vooral dat als je iets met AI maakt of iets met AI bewerkt, dat mensen dat moeten kunnen zien. Dus daar moet je een soort label aan hangen. Dat is eigenlijk gewoon alleen maar dat je daar AI opzet of er vlak onder. Je mag ook zeggen met AI bewerkt. Dat is ook goed als je dat fijner vindt. Dus het gaat er eigenlijk vooral om dat als je dat doet en het lijkt op iets wat echt zou kunnen zijn, dus het hoeft niet eens echt te zijn, maar het zou echt kunnen zijn. Het lijkt op echte mensen of op echte huizen, situaties, evenementen, dieren. Dan moet er zo'n label bij.
0: Maar waarom is deze regel dan eigenlijk echt nodig?
1: Nou, omdat natuurlijk alles wat we met AI maken steeds echter gaat lijken. Dus eerst had je nog wel eens op mensen uit gingen leggen, oh, als je dit en dit en dit ziet, dan kun je daaraan herkennen dat het AI is. Ja, dat kan gewoon eigenlijk steeds minder goed. Dus daarom is eigenlijk de regel daar, zodat je aan dat label dan kunt zien, oh wacht even, dit lijkt misschien wel echt, of het lijkt alsof deze persoon naar, weet ik veel, dat festival is geweest. Maar dat is dus helemaal niet zo, want daar staat AI bij.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk om het gewoon een beetje wat veiliger ook voor iedereen te houden.
1: Ja, absoluut. Want anders dan kun je heel erg misleid worden. Dan kun je denken dat er dingen, mensen, situaties bestaan die helemaal niet in het echt bestaan.
0: Ja, precies. Hoe denk jij dan dat het impact gaat hebben op onze social media beleving en gebruik?
1: Nou, wat ik denk dat heel lastig gaat worden, is dat heel veel mensen zich helemaal niet aan deze regel gaan houden. Dus dat je dan alsnog niet zeker weet of je nou naar AI staat te kijken of naar iets dat echt is. En juist omdat we het dus ook niet meer herkennen. Dus ik weet niet goed of deze regel echt helemaal uit gaat halen waar die voor bedoeld is.
0: Maar wordt daar dan wel op gecontroleerd?
1: In principe wordt daar wel op gecontroleerd. Maar ja, bijna iedereen maakt natuurlijk content met AI. Dus we zijn gewoon met veel te veel mensen die content met AI maken of bewerken. Ja, we hebben niet zoveel mensen die dit de hele tijd kunnen controleren. Ik denk dat alleen maar wat grotere creators en influencers en bedrijven en zo erop aangesproken zullen worden. Maar niet gewone mensen zoals jij en ik.
0: Ja, precies. Ja, want wat ik me dan wel afvraag, ik denk heel veel mensen. Stel voor als jij nou jouw foto even door een face-app gooit, weet je wel. Je denkt, nou, ik ga even nou mijn lippen even net wat dikker maken. Even mijn mascara wat beter erop. Moet je dan ook zo'n AI-label erop zetten?
1: Ja, zeker. Want jij ziet er dus in het echt helemaal niet zo knap uit dan. Ja, dat is nou juist waar het voor bedoeld is.
0: Oh nee, dan val ik straks helemaal door de mand. Dat ik helemaal echt niet zo knap ben. Nou, goed om te weten. Want ik denk dat heel veel mensen zich daar wel schuldig aan maken.
1: Ja, tuurlijk. Want iedereen denkt, oh, het is voor socials, kan best even een beetje leuker.
0: Ja,
1: maar dat is nou juist, weet je, dan gaat iedereen dus ook denken, oh, ik moet er ook zo uitzien.
0: Ja.
1: Terwijl, het is dus maar AI. Als je dat zou weten, dan kijk je heel anders naar zo'n foto.
0: Ja, is wel eigenlijk heel goed. Ook voor de volgende generaties, dat niks op social media is eigenlijk gewoon wat het lijkt. Daar komt het op neer.
1: Precies.
0: Nou, heel erg bedankt. Ik ben weer helemaal wat wijzer geworden. Dankjewel voor het delen van jouw kennis, Charlotte.
1: Yes, graag gedaan.
0: Yes, doei.
1: Bye.
0: Dus je hoort het. Als je nog stiekem eventjes jouw foto even wat extra juice wil geven, dan moet je toch even wat scherper gaan zijn.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO.

0: budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
3: En denk ik aan Brabant.
0: Bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer krijgt de natuurbrand in Limburg maar moeilijk onder controle. Sinds gistermiddag woedt er brand in de bossen bij Oostrum, bij Venray. En vannacht heeft die brand zich flink uitgebreid. Het gaat inmiddels om 1 vierkante kilometer. Vooral het terrein maakt het blussen moeilijk, zegt de veiligheidsregio.
5: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om het, de brand tegen te houden.
4: Over een uurtje krijgt de brandweer weer hulp van Chinook-helikopters die de lucht ingaan om te blussen. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Die ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet. De symptomen zijn extreme diarree en uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. De bron is waarschijnlijk een partij ijsbergsla uit Mexico. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben, maar dat wapen werd niet gevonden. En de Europese voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen tegen wereldvoetbalbond FIFA. Het heeft te maken met het inmiddels geschrapte plan van voorzitter Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en daarvoor aandelen zou gaan uitgeven. Dat plan is teruggetrokken, maar de UEFA laat het er niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de FIFA, vertelt deze sportrechtadvocaat.
6: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
4: En die commissie zou Infantino kunnen schorsen. Het weer opnieuw tropisch warm, met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Latin Village. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
9: Imani, good morning, rise and shine. Zometeen hoor je Party Gyal door je speakers, maar eerst vals bezig.

Is Fresh and Harubi door je speakers. Phonix. Imani. Ja, eerlijk, grote kans dat jij nu, terwijl je aan het luisteren bent, in de auto zit. Misschien ben je onderweg naar je werk, juist misschien vroeg vertrokken voor vakantie, dagje strand. Nou, ik wil je even scherp houden, want heb jij nu je navigatie aan? Dan is dit wel even je reminder dat je hem niet altijd blind moet vertrouwen. Aan het eind vorige week deed dus een Nederlandse man van 74 jaar, Michela. Hij reed zich vast op een trap in het centrum van het Belgische Blankenbergen. Omdat hij dus zijn Waze-app volgde. En ik vind dat wel heel grappig, want ik raad altijd aan iedereen Waze aan. Ik zeg altijd, ja, je moet Waze downloaden, want als er dan een omleiding is, het staat altijd op Waze. Nou, blijkbaar niet, want hij stond dus opeens met zijn autootje. Stond hij daar op die trap. En toen kon hij nergens meer heen. Echt zo zielig. En ja, je weet toch, ik heb pas misschien hoe lang mijn rijbewijs? 1,5 jaar of zo. Ik had op een gegeven moment gewoon geaccepteerd, I'm gonna be a passenger princess forever. En ook niet zonder reden, want ik zeg je eerlijk, ik ben nu een beetje gewend, maar ik was niet een hele talentvolle rijder. Ik heb echt, toen ik mijn rijbewijs net gehaald had ik een leenauto van werk en die viel uit voor een rotonde. En toen heb ik me toch een file gecreëerd. Echt iedereen toeteren achter mij, iedereen gillen. Heb jij je rijbewijs bij een pakje boter gekregen? En ik kreeg gewoon een halve paniekaanval. En ik kreeg gewoon die auto, ik kreeg hem maar niet aan. Dat het gewoon zo erg uit de hand liep. Dat er op een gegeven moment gewoon een wilsvreemde man bij mij in de auto moest stappen. Om mij te helpen om die auto aan te krijgen. Nou, ik schaamde mij kapot. Zo erg vond ik dat. Echt met knikkende knieën heb ik toen daarna verder gereden. Maar ik ben waarschijnlijk niet de enige. We maken allemaal wel eens zoiets mee in de auto. En daardoor wil ik dus heel graag van jou weten van, wat is nou het gekste wat jij tijdens het rijden hebt meegemaakt? Laat

Ja, ik vroeg jou net, wat is nou het gekste wat jij ooit hebt meegemaakt in de auto? Want eerder vertelde ik al dat er dus een Nederlandse automobilist van 74 jaar, mijn Sheila, die ging zijn navigatie volgen. En hij nam het dus iets te letterlijk, want uiteindelijk belandde hij dus op een trap in België met zijn auto. Kon hij nergens meer heen. En dat allemaal omdat hij gewoon dacht van ja, ik volg gewoon mijn Waze-app. En ik hoor hem, want ik geloof ook altijd alles wat er op Waze staat. Als Waze zegt, ik moet links, rechts, omleiding, ik geloof het helemaal. Ja, en ik heb dus ook echt een keer gehad dat mijn auto voor een rotonde uitviel. En toen heb ik een hele file veroorzaakt, kreeg ik een paniekaanval, omdat iedereen tegen me aan het schreeuwen was. Er kwam zelfs iemand...

0: Maar ik weet dat ik niet de enige ben in dit. Dus ik kreeg heel wat reacties binnen in de NPO Luister-app. Sharon die zei, ik heb precies hetzelfde als jou meegemaakt. Maar ik was er wel gelijk klaar mee en ben automaat gaan rijden. Ik schaamde me zo erg op die rotonde waarbij ik alles ophield. Janken, ik wou nooit meer schakelrijden daarna. En ook Uber zegt, en daarom moet je altijd automaat nemen. Ik zeg je eerlijk, ik heb ook echt sindsdien alleen maar automaat gereden. En het is gewoon zo erg uit de hand gelopen, dat ik ook gewoon niet weet of ik nu nog kan schakelen. Laatst zei een vriendin van mij van, oh, dan pak je toch even mijn auto. En I was like, nee. Ik kreeg gelijk war flashbacks. Andy die zegt, dit is echt typisch Nederland, jouw verhaal. Allemaal egoïsten, zelf in Curaçao klapband gekregen. En stopte zo'n 5 auto's om te helpen, bijvoorbeeld. Oh, daar moeten we een voorbeeld aan nemen. Ja, zo, maar echt. Echt zo, man. Ik hoor jou echt. Mijn lieftallige collega Bo.
1: Ja, hoi. Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Nou, ik heb dus begrepen dat jij er ook wel een potje van kan maken, of niet?
1: Nou, bij mij is het nog veel erger, want ik ging de parkeerplaats af. Uh-huh. En gewoon keihard in zijn achteruit. Er stond blijkbaar een auto geparkeerd. Dus ik kreeg echt een zieke deuk in die auto. In mijn moeders auto, dat was heel leuk.
0: Nee,
1: ja.
0: Oh my god. En toen ben je doorgereden?
1: Nee. Er kwamen zelfs mensen uit hun huis om te kijken wat er was gebeurd. Zo hard was de klap.
0: Oh.
1: En die vrouw die zei wel van, rij maar door. Ik zeg wel dat ik het hoorde, maar dat er niemand stond. En ik zo, nee, dat kan ik niet.
0: Oh, wat goed van jou.
1: Ja, het was bij me in de straat. Dus ja, die mensen die zie je nog wel. Toch? Ja, dan denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, precies. Dus niet dat je ergens in Hutjebroek ergens was en dat niemand jou kende.
1: Anders nee, dan alsnog. Dan zou ik ook aanbellen wel.
0: Ja, dat is wel echt goed van jou. Ik moet zeggen, ik ben wel eens doorgereden. Echt erg. Maar dan was het echt een kleine lakras, weet je wel.
1: Oh, ja.
0: Echt heel erg. Maar ik heb het al eerder verteld op de radio. Ik weet dat karma me ooit een keer gaat pakken voor die dag. En ik heb het geaccepteerd.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer krijgt de natuurbrand in Limburg maar moeilijk onder controle. Sinds gistermiddag woedt er brand in de bossen bij Oostrum, bij Venray. En vannacht heeft die brand zich flink uitgebreid. Het gaat inmiddels om 1 vierkante kilometer. Vooral het terrein maakt het blussen moeilijk, zegt de veiligheidsregio.
1: Moeilijk toegankelijk gebied. Voor onze tankauto's spuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
0: Over een uurtje krijgt de brandweer weer hulp van Chinook-helikopters die de lucht ingaan om te blussen. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Die ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet. De symptomen zijn extreme diarree en uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. De bron is waarschijnlijk een partij ijsbergsla uit Mexico. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. Maar dat wapen werd niet gevonden. En de Europese voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen tegen wereldvoetbalbond FIFA. Het heeft te maken met het inmiddels geschrapte plan van voorzitter Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en daarvoor aandelen zou gaan uitgeven. Dat plan is teruggetrokken, maar de UEFA laat het er niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de FIFA, vertelt deze sportrechtadvocaat.
2: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
0: En die commissie zou Infantino kunnen schorsen. Het weer opnieuw tropisch warm, met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
3: Imani, good morning. Zometeen hoor je de nieuwste track van Equals, maar eerst muziek van Fresh en KM. Bare minimum.

0: Be happy equals door je speakers.
1: De moordende minuut.
0: Ja, en het is tijd om je op te geven voor de moordende minuut. Het spel, het zenuwslopende spel van de radio. En ik wil heel graag van jou weten, welke artiest heeft een album genaamd Views? Laat het me even weten in de NPO Luister app. En wie weet, vind jij zo?

0: Chiquita, Jules Dorian Speakers.
1: De moordende minuut.
0: Ja, het is tijd voor het kennisspel van de radio. Ik zit altijd ook helemaal aan mijn radio vastgekleefd als ik dit hoor. En ik ben heel erg benieuwd of Chifaro het vandaag gaat regelen. Een hele goede morgen, Chifaro.
2: Goedemorgen.
0: Ik zag je berichtjes binnenkomen in de NPO Luister. Heb jij wel heel graag meespelen, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Vertel.
2: Ik wil gewoon een keer te killen, weet je wel. Echt, elke keer hoor ik het, weet je, op de radio. Ik dacht, nou, ik moet echt een keer meedoen, weet je. Ik moet echt, echt killen gewoon.
0: Ja, dus
2: moet echt een keer gebeuren.
0: Dus je gaat dat even regelen vandaag, of niet?
2: Ja toch. Ik heb heel veel zin in ieder geval.
0: Oké,
2: ja.
0: Ik ook. Nou, heel veel succes. Ik ga de timer voor je zetten. Je hebt ja, natuurlijk een minuutje volgens mij. Ja, een minuutje. En ja, zoveel mogelijk goed. Ja, ja, ik hoef het jou niet uit te leggen volgens mij, hè?
2: Ja, ik hoop goed.
0: Oké, let's go. Yes.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Oké, welke artiest heeft een album genaamd Views?
2: Drake.
0: In welk land ligt de stad Cairo?
2: Cairo, dat is Egypte.
0: Welke sport doet Charles Leclerc?
2: Oei, dat is goed. Formule 1.
0: Op welke dag begint meteorologisch gezien de zomer?
2: Kijk, is dat niet 21 of zo van juni of zo? Kan dat?
0: Ja, dat is helaas niet goed. Op welke artiest heeft in 2026 een Grammy Award gewonnen voor beste album?
2: Frenna?
0: Hoe heet de eerste dochter van koning Willem-Alexander en Maxima?
2: Amalia?
0: Hoe noem je het jong van een varken?
2: Nog een keer, sorry.
0: Het jong van een varken, dus een kindje van...
2: Biggetje.
0: Wat is de naam van Amsterdam streetwearmerk in het Sranantongo? Het wordt voor schoen. De tijd is op. Hoe denk je dat je het gedaan hebt? Je moet minimaal 6 goed hebben.
2: Ik denk bijna.
0: Ik ga het even voor je checken.
2: Ja.

0: niet. Oh, jammer. Net niet gehaald.
1: Jammer.
0: Helaas, Chivaro. Maar dit was je eerste try, toch?
1: Yes, zeker.
0: Daarom,
1: zeker.
0: We gaan het gewoon regelen dat je gewoon ooit een keer weer even een revanche hebt. En dan ga je gewoon terugkomen stronger than ever.
1: Yes, dankjewel. Super.
0: Geniet in ieder geval heel veel van je dag, ja, Chivaro.
1: Dankjewel.

0: Moordende minuut.
1: Ja, daar ben ik weer. Je girl is weer back. Sifaro had natuurlijk niet alle vragen goed. Dus dan mochten de kaarten weggekaapt worden. Ja, jongens, dat wist ik natuurlijk toch ook helemaal niet, joh. Ja, I'm just a girl. Maar de lijn staat open. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Cindy.
1: Met Cindy. Cindy, ja. Vertel. Even kijken hoor. Sifaro, die wist... eens even kijken hier. Wat is de naam van een Amsterdamse streetwear merk? En in het Sranang Tongo betekent dat het woord voor schoen.
2: Patta.
1: Jij zegt patta. Dat is helemaal goed.

0: Nou, ga je er toch nog met die prijs vandoor, hè? Helemaal heerlijk.
1: Yes. Ja,
0: ik ga er helemaal voor zorgen dat die geweldige Fernando-mok jouw kant op komt. Wie wil het nou niet?
1: Super, dankjewel.
0: Ja, toch? Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Vandaag niet, morgen wel, want dan ben ik jarig, dus ik ga extra genieten.
0: Nou, dit was gewoon al een pre-birthday gift eigenlijk.
1: Zeker.
0: Nou, geniet ervan. Alvast heel erg gefeliciteerd.
1: Dankjewel.

echt als de sickste nachtmerrie ever. Echt? Je denkt bijna niet dat dit kan in één.

0: Die zijn zelf naar gemaakt. Ja,
1: precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: TheorieToppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister app.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: at phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Limburg is de brandweer nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. Door de draaiende wind is de brand flink uitgebreid. Bewoners in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Ook werd er gisteren al een camping in de buurt ontruimd. Verslaggever Mark Hamer sprak een van de campinggasten. Die wordt opgevangen in een hotel in de buurt.
4: Ja, dat is even anders wakker worden dan we hadden verwacht inderdaad. We zagen de brand al een beetje beginnen zeg maar in de verte. En op een gegeven moment zagen we ook wat neerdwarrelen zeg maar. Ja, even alle noodzakelijke dingen inpakken en waarschijnlijk wegwezen.
5: Maar was het ook wel lekker om even in een hotelletje te slapen?
4: Nou ja, het bed is wel beter dan een luchtbed. Dat is wel waar inderdaad.
3: Door de brand rijden er voorlopig ook geen treinen van Venray richting het noorden. Straks overleggen de asielministers van alle EU-landen over de Spaanse exclave Ceuta. Daar kwamen 10.000 migranten naartoe die via Spanje Europa probeerden te bereiken. De meeste migranten zijn weer teruggegaan naar Marokko, maar toch heeft het heel wat losgemaakt binnen de EU. Zo kreeg commissievoorzitter von der Leyen 2 brieven in de bus, vertelt redacteur Roemer van Okhuizen.
6: Een brief waarin ook wel echt naar Spanje wordt gewezen als schuldige voor het uit de hand lopen van deze situatie. En von der Leyen ontving een tweede brief, die was dan weer van de Spaanse premier Sanchez. Die juist zegt, terwijl wij met deze crisis moesten dealen, werden we daarbovenop ook nog eens aangevallen door verschillende Europese landen die ons allemaal verwijten gingen maken en die in plaats van dat ze ons gingen helpen.
3: En 17 jaar heeft het geduurd, maar het is zover. NEC speelt weer Europees. Voorronde Champions League nog wel, vanavond in Griekenland tegen Olympiakos. Meer dan 1000 supporters zijn met de club meegereisd. Ook technisch directeur Carlos Albers is erbij. Voor hem is het een speciale reis.
7: Ja, die is zeer bijzonder. Ik bedoel, het is onze wens, onze droom geweest om zeg maar samen weer op reis naar Europa te gaan. Ja, je ziet het, we zijn samen op reis. Dus dat is voor de club is dat iets geweldigs, voor de supporters is dat geweldig.
8: Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt, dus we gaan het zien.
3: Zei deze vader die met zijn zoon naar Griekenland is gereisd. Zij zijn dus bij de aftrap van Olympiakos NEC vanavond om 8:00. Het weer opnieuw tropisch warm met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
1: Festival FOMO.
9: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check phoenix.nl of de NPO Luister-app.
10: Imani. Goedemorgen, je hoort zo meteen Delisa en FJ door je speakers met So Amazing. Maar eerst Aura Check door je speakers.

0: 7. Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Limburg is de brandweer nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. Door de draaiende wind is de brand flink uitgebreid. Bewoners in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL Alert. Ook werd er gisteren al een camping in de buurt ontruimd. Verslaggever Mark Hamer sprak een van de campinggasten. Die wordt opgevangen in een hotel in de buurt.
1: Ja, dat is even anders wakker worden dan we hadden verwacht inderdaad. We zagen de brand al een beetje beginnen zeg maar in de verte. En op een gegeven moment zagen we ook wat neerdwarrelen zeg maar. Ja, even alle noodzakelijke dingen inpakken en waarschijnlijk wegwezen.
2: Maar was het ook wel lekker om even in een hotelletje te slapen?
1: Nou ja, het bed is wel beter dan een luchtbed. Dat is wel waar inderdaad.
0: Door de brand rijden er voorlopig ook geen treinen van Venray richting het noorden. Straks overleggen de asielministers van alle EU-landen over de Spaanse exclave Ceuta. Daar kwamen 10.000 migranten naartoe die via Spanje Europa probeerden te bereiken. De meeste migranten zijn weer teruggegaan naar Marokko, maar toch heeft het heel wat losgemaakt binnen de EU. Zo kreeg commissievoorzitter von der Leyen 2 brieven in de bus, vertelt redacteur Roemer van Okhuizen.
3: Een brief waarin ook wel echt naar Spanje wordt gewezen als schuldige voor het uit de hand lopen van deze situatie. En von der Leyen ontving een tweede brief, die was dan weer van de Spaanse premier Sanchez. Die juist zegt, terwijl wij met deze crisis moesten dealen, werden we daarbovenop ook nog eens aangevallen door verschillende Europese landen die ons allemaal verwijten gingen maken en die in plaats van dat ze ons gingen helpen.
0: En 17 jaar heeft het geduurd, maar het is zover. NEC speelt weer Europees. Voorronde Champions League nog wel, vanavond in Griekenland tegen Olympiakos. Meer dan 1000 supporters zijn met de club meegereisd. Ook technisch directeur Carlos Albers is erbij. Voor hem is het een speciale reis.
4: Ja, die is zeer bijzonder. Ik bedoel, het is onze wens, onze droom geweest om zeg maar, samen weer op reis naar Europa te gaan. Ja, je ziet het, we zijn samen op reis. Dus dat is voor de club is dat iets geweldigs, voor de supporters is dat geweldig.
5: Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
0: Zij heeft de vader die met zijn zoon naar Griekenland is gereisd. Zij zijn dus bij de aftrap van Olympiakos NEC. Vanavond om 8:00. Het weer opnieuw tropisch warm met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
6: Imani, good morning. Zometeen hoor je Catnuff en Dior door je speakers, maar eerst Joe Duet Filet met Rihanna.

0: je wel eens iets op social media wat je dan bewerkt met AI? Bijvoorbeeld een selfie waarin je wat mensen op de achtergrond met behulp van chat hebt gewist. Nou, let dan even op. Phonics. Ja, de EU die heeft dus bepaald dat er vanaf deze week voor sommige AI-content nieuwe regels gelden. Maar hoe zit dat dan precies? Nou, dat bespreken we met jurist Charlotte. Een hele goede morgen, Charlotte.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, wat kun je ons een beetje vertellen over die nieuwe EU-regel rondom AI die is ingegaan?
1: Ja, eigenlijk is de regel vooral dat als je iets met AI maakt of iets met AI bewerkt, dat mensen dat moeten kunnen zien. Dus daar moet je een soort label aan hangen. Ja, dat is eigenlijk gewoon alleen maar dat je er AI op zet of er vlak onder. Je mag ook zeggen met AI bewerkt. Dat is ook goed als je dat fijner vindt. Dus het gaat er eigenlijk vooral om dat als je dat doet en het lijkt op iets wat echt zou kunnen zijn. Dus het hoeft niet eens echt te zijn. Maar het zou echt kunnen zijn. Het lijkt op echte mensen of op echte huizen, situaties, evenementen, dieren. Dan moet er zo'n label bij.
0: Maar waarom is deze regel dan eigenlijk echt nodig?
1: Nou, omdat natuurlijk alles wat we met AI maken steeds echter gaat lijken. Dus eerst had je nog wel eens op mensen uit gingen leggen. Oh, als je dit en dit en dit ziet, dan kun je daaraan herkennen dat het AI is. Ja, dat kan gewoon eigenlijk steeds minder goed. Dus daarom is eigenlijk de regel daar, zodat je aan dat label dan kunt zien, oh wacht even, dit lijkt misschien wel echt. Of het lijkt alsof deze persoon naar, weet ik veel, dat festival is geweest. Maar dat is dus helemaal niet zo, want daar staat AI bij.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk om het gewoon een beetje wat veiliger ook voor iedereen te houden.
1: Ja, absoluut. Want anders dan kun je heel erg misleid worden. Dan kun je denken dat er dingen, mensen, situaties bestaan die helemaal niet in het echt bestaan.
0: Ja, precies. Hoe denk jij dan dat het impact gaat hebben op onze social media beleving en gebruik?
1: Nou, wat ik denk dat heel lastig gaat worden is dat heel veel mensen zich helemaal niet aan deze regel gaan houden. Dus dat je dan alsnog niet zeker weet of je nou naar AI staat te kijken of naar iets dat echt is. En juist omdat we het dus ook niet meer herkennen. Dus ik weet niet goed of deze regel echt helemaal uit gaat halen waar die voor bedoeld is.
0: Maar wordt daar dan wel op gecontroleerd?
1: In principe wordt daar wel op gecontroleerd. Maar ja, bijna iedereen maakt natuurlijk content met AI. Dus we zijn gewoon met veel te veel mensen die content met AI maken of bewerken. Ja, we hebben niet zoveel mensen die dit de hele tijd kunnen controleren. Ik denk dat alleen maar wat grotere creators en influencers en bedrijven en zo erop aangesproken zullen worden. Maar niet gewone mensen zoals jij en ik.
0: Ja, precies. Ja, want wat ik me dan wel afvraag, ik denk heel veel mensen. Stel voor als jij nou jouw foto even door een face-app gooit, weet je wel. Je denkt, nou, ik ga even mijn lippen even net wat dikker maken. Even mijn mascara wat beter erop. Moet je dan ook zo'n AI-label erop zetten?
1: Ja, zeker. Want jij ziet er dus in het echt helemaal niet zo knap uit dan. Ja, dat is nou juist waar het voor bedoeld is.
0: Oh nee, dan val ik straks helemaal door de mand. Dat ik echt niet zo knap ben. Nou, goed om te weten. Want ik denk dat heel veel mensen zich daar wel schuldig aan maken.
1: Ja, tuurlijk. Want iedereen denkt, oh, het is voor socials, kan best even een beetje leuker.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is nou juist, weet je, dan gaat iedereen dus ook denken, oh, ik moet er ook zo uitzien.
0: Ja.
1: Terwijl, het is dus maar AI. Als je dat zou weten, dan kijk je heel anders naar zo'n foto.
0: Ja, is wel eigenlijk heel goed. Ook voor de volgende generaties, dat niks op social media is eigenlijk gewoon wat het lijkt. Daar komt het op neer.
1: Precies.
0: Nou, heel erg bedankt. Ik ben weer helemaal wat wijzer geworden. Dank je wel voor het delen van jouw kennis, Charlotte.
1: Yes, graag gedaan.
0: Yes, doeg.
1: Bye.
0: Dus je hoort het. Als je nog stiekem eventjes jouw foto even wat extra juice wil geven, dan...

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.

0: bij Funix.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afro beats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luister app.

0: naar itscomplicated@funix.nl.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
7: Waar is dat geld?
6: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
8: En

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De natuurbrand in Limburg is voorlopig echt niet onder controle. De brandweer zegt dat het gebied waar de brand woedt de afgelopen uren groter is geworden. Het gaat om een gebied van grofweg 1 bij 1 kilometer, maar dat gisteravond nog veel minder was. Het blussen verloopt moeizaam doordat brandweerwagens zich lastig door het gebied kunnen verplaatsen. Sinds een uurtje krijgen ze wel weer hulp van Defensie, die met een helikopter grote hoeveelheden water in één keer kan droppen. Hopelijk helpt dat, zegt de veiligheidsregio.
2: De ondersteuning die moet ertoe leiden dat we in ieder geval dadelijk ook wat dichter naar de vuurhaarden toe kunnen komen. En ook echt aan het afblussen toe kunnen gaan komen.
3: Afblussen betekent het onder controle krijgen?
2: Het onder controle krijgen en dat de manschappen inderdaad die in het veld actief zijn ook daadwerkelijk naar de brandhaarden toe kunnen.
1: De politie neemt steeds vaker gasalarm en luchtdrukwapens in beslag. Die wapens kunnen makkelijk worden omgebouwd zodat je ermee kunt schieten. De politie vindt het zorgelijk dat criminelen de wapens in Duitsland kunnen kopen zonder dat ze er een vergunning voor nodig hebben. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS ontslagen. Zij werkte nog geen jaar in Amerika. Waarom ze moet gaan is onduidelijk. Zelf zegt ze dat ze stopt vanwege persoonlijke omstandigheden. En vanmiddag staat de tijdrit op het programma bij de Tour de Femme. Maar voor de vrouwen van start mogen, moeten ze langs een verplichte controle van hun BH.
4: Ja, dat is een verhaal.
1: Dat heeft volgens oud-wielrenster Marijn de Vries te maken met aerodynamica. Bij de mannen is het al jaren een ding dat de renners met iets op hun borst, onder hun pak, net een fractie sneller zijn.
4: Ik heb toen altijd al gedacht, ja, waarom hebben we het nooit over de vrouwen? Want die hebben natuurlijk al iets aan de voorkant onder hun pak. Dat zijn namelijk borsten. En dat is nu eigenlijk ter sprake gekomen. Dus ook effectief in de windtunnel getest met push-up BH's.
1: Ja, dat heeft inderdaad een voordeel en dat mag niet. En dus moeten de rensters voor de wedstrijd langs de cupcontrole.
4: En daar is een vrouwelijke UCI-commissaris. En die gaat eerst zo met het blote oog een beetje kijken van, nou, is dit de cupmaat die je normaal gesproken hebt? Ik moet er ook een beetje om lachen hoor, want het is eigenlijk natuurlijk ook best wel raar. En als ze dan denkt van, ja, dit is toch wel groter dan normaal, dan moet de renster dat toch even het ritje van het pak open doen en laten zien wat rensters voor cupmaat hebben.
1: Het weer opnieuw pittig warm met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
7: Goedemorgen, surprise, surprise. Een grote verrassingsshow hier bij FunX, maar wel de lekkerste hits van toen en nu.

We Make It Work. En verder krijg je gewoon de heerlijke muziek zoals je gewend bent. De hits van toen en van nu. Daar hoef je echt geen zorgen om te maken. Maar laat die man ook gewoon even genieten van zijn vakantie. Dat heeft hij wel verdiend, toch? En dan maken jij en ik er deze ochtend gewoon een feestje van. Ik begin met nieuwe muziek. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Je mag het altijd laten weten in de NPO Luister-app. En natuurlijk dadelijk een heerlijke morning mashup.

stond net al helemaal ready met die morning mashup. Ik had er zo zin in. Ik dacht, ik kan dit een keer voor Quincy doen. Ik heb een heerlijke mashup gemaakt. 3 bakken koffie al in mijn mik. En ik denk, ik ga hem je geven. Maar ja, ik vergat helemaal. Ik moest het eerst nog een beetje inmasseren. Je ready maken dat die mashup eraan komt. Nou, hier komt hij dan ook echt, hè. Nu is het de tijd dat je hem van me gaat krijgen. En ik weet zeker, je gaat niet stil kunnen zitten, want hij is lekker. Maar ga je ook kunnen raden welke 2 tracks het zijn? Ik wil niet te veel druk erop leggen, maar ik ben eigenlijk, denk ik, best teleurgesteld als je het niet kan raden. Maar goed, we will see. Hier komt-ie.

Ze hoorden je in de Morning Mashup. Kon jij ze raden? Laat het me weten in de NPO luister. Misschien weet je er één van de twee. Misschien weet je de artiesten, de titel of alles. En ben je gewoon die muziekkenner. Ik ben heel benieuwd. Stuur me een berichtje of een voice memo. Welke twee tracks hoorde jij deze ochtend in de Morning Mashup? Gaat die geraden kunnen worden? Het moet toch wel.

0: Hey JJ, eentje is sowieso Genuine met Pony en die andere herken ik niet.
1: Oh, welke twee tracks hoorde jij in de Morning Mashup? Ja, Nanda. Pony had je goed, die geef ik je van Genuine. 30 jaar oud nu dit jaar precies om te zijn. Maar welke was die andere? Ik ga hem nog één keer laten horen.

0: Up.
1: Ja, die eerste is goed geraden. Die was ook niet heel moeilijk natuurlijk. Pony van Ginuwine. Maar welke track hoorde je nog meer in de Morning Mashup? Kun jij het wel raden? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

0: net al eentje goed geraden. Pony van Ginuwine. Maar wat was die andere track? Er komen een hoop suggesties binnen in de NPO Luister app. Onder andere deze memo van Gino.
1: Miss Fatty, you will murder.
0: Is dat...
1: Ginuwine met Pony.
0: Ja, zijn dit de twee goede antwoorden? Daar gaan we nu achter komen.

Gino, Miss Fatty van Million Styles is ook goed. En je was niet de enige. Ridouan, die had hem ook goed. Rojo, Debbie, Las, Vita, Angelina, Jay. Q, denk ik. Het gaat maar door. Ik blijf maar scrollen in die MPO luisteren. Jullie hebben een scherp oor deze ochtend. En ik ga er nu natuurlijk eentje draaien. Maar welke van de twee?

Joy. En wist jij dat er iets is wat we allemaal gebruiken, maar wat je te danken hebt aan Jennifer Lopez? Wat dat precies is, dat ga ik je dadelijk vertellen. Eerst hoor je nog Kevin, Idali en Jade Lauren zometeen. Na Iris Star met Rush. Je luistert naar Phonics.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Young Ambition Summer Class is powered by Funnix.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
7: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Funnix.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: phoenix.nl.
1: Rewind met Jamie Joy. Zometeen heerlijke muziek van onder andere Jonna Fraser en Jehan. En ik moet het even met je hebben over Jennifer Lopez. Maar eerst het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blussen van de natuurbrand in Limburg is een enorme klus. Verslaggever Marieke de Vries is bij het gebied, vlakbij Venray.
3: Ja, de brand is ontstaan in een zeer ondoordringbaar stuk natuur met hoge bossen en ook zandverstuivingen. Daar kunnen de blusauto's van de brandweer eigenlijk niet bij komen. Gelukkig worden ze sinds een uur ook geholpen door weer twee Chinook-helikopters, blushelikopters van Defensie. Dat moet wat verlichting gaan bieden, maar wat ook niet helpt is de weersomstandigheden, want de wind draait ook nog constant. Dus de brand die breidt zich ook iedere keer in andere richtingen uit.
2: En dus gaat het blussen nog zeker een dag duren, zegt de brandweer. In de Amerikaanse staat Washington is een man opgepakt voor de grote bosbranden daar. De man van 37 liep met lucifers en aanstekers in de buurt van de branden en gedroeg zich verdacht. De autoriteiten denken dat hij de grote brand rond de stad Spokane heeft aangestoken. Meer dan 60.000 mensen moesten daar hun huis uit. Deze man mocht even terug om wat spullen te halen voor zijn gezin met 7 kinderen. En hij kwam erachter dat ze heel veel mazzel hebben gehad. Hun huis had er bijna niet meer gestaan.
4: By the grace of God, our house didn't get touched. Unfortunately, the people directly across the street from us, everything is scorched and gone. And it hit kind of behind us in a few spots, but our place happened to be untouched, so we were blessed. That's all I can say.
2: De brandweer is nog bezig met het blussen van de branden in de staat Washington. Grote kans dat de pakketautomaten als paddenstoelen uit de grond schieten de komende jaren. PostNL wil dat iedereen die online iets bestelt zijn pakketje in zo'n automaat laat bezorgen. Er staan nu zo'n 1800 van die dingen, maar dat worden er 7500. Volgens PostNL hebben mensen daar zelf behoefte aan, maar het bedrijf bespaart zo ook veel geld. En Ajax heeft een nieuwe keeper. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en in 2015 wonnen ze de Champions League. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer opnieuw pittig warm, met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en kans op een onweersbuitje. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Latin Village. Meer info. Check phoenix.nl of de NPO Luister-app.

0: Bij Funix.
1: Funix.
2: Jamie Joy.
0: Ja, dat, zo gaat het, hè, bij Rewind. We gaan van nieuwe muziek ook weer naar de beste muziek van toen. En ik heb een track klaargezet. Ik ga alvast verklappen. Het is van Jennifer Lopez. En waarom moet ik het even over Jennifer Lopez hebben? Nou, misschien kun je het herinneren. Maar ruim 25 jaar geleden was zij bij de Grammy Awards in een iconische groene jurk met een hele lage diepe V-hals. Je zag ook haar navel. En die jurk die was zo trending op dat moment dat mensen massaal op Google gingen zoeken naar die jurk. Maar Google Images bestond nog niet. Dus die jurk die kon niet echt gevonden worden. En daar dacht Google, hey, dit is een gat in de markt. Wij gaan Google Images starten. Dus dat heb je te danken aan Jennifer Lopez. Dat is al één. Wat je ook aan haar te danken hebt, is dat je deze zomer er als haar uit kan zien. Want door de serie Off Campus, op Prime kun je die zien, is die iconische jurk weer helemaal hip. Een van de hoofdrolspeelsters die draagt een dupe van die jurk naar een feestje, omdat ze een Halloween feestje of kleedfeestje hebben. En zij is Jennifer Lopez. En toen dacht een ander iconisch bedrijf ook weer, gat in de markt. Wij moeten die jurk namaken. En dat is gebeurd. Dus als jij deze zomer nog rond wil paraderen op het strand, op je vakantie, als Jennifer Lopez, ga die jurk zoeken bij de Zara. Tip van mij. Je hoort haar nu bij Funix Rewind. Dit is Love Don't

bent. Op het strand misschien. Hè? Soms weet je gewoon niet waar je het over moet hebben. En dan heb je, oh ja, het is warm vandaag. Ja, zo weet je ook zoveel. Nou, ik ga ervoor zorgen, net als Quincy, dat jij iets hebt om over te praten. En dat van vandaag, daar ga je in verslikken. Dus neem geen slokje van je koffie, want het is heftig. Komt-ie. Een verhaal uit Brabant vandaag, van een moeder en een dochter. Die besloten samen om bonbons te eten. Gezellig. Ja, smelt lekker wel met dit weer, maar goed. Nadat ze die hadden gegeten, was er iets goed mis. En dat komt omdat er iets in die bonbons zat. Nu mijn vraag aan jou. Wat denk jij dat erin zat? Is dat A, een poepbacterie? B, cannabis? Of C, cocaïne? Ja, laat het me weten in de NPO Luister-app. Welk antwoord denk jij dat het is? Wat zat er in de bonbons van die moeder en die dochter? Stuur me een berichtje of een voice memo en dan gaan we zo checken.

0: had Imani die gisteren ook niet al verteld.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Ja. Dat is al een bakkie bizar op zich. We leven een beetje langs elkaar heen hier in die zomerperiode. Maar hey, ik ben de beroerste niet. Ik zet gewoon een nieuw bakkie voor je. Krijg je gewoon nog een bizar verhaal van me. Gaan we even naar San Francisco in de Verenigde Staten. Ik moet zeggen, er waren wel een hoop goede antwoorden. Maar misschien bij deze ook, hè. Kan zomaar weer. Wat is daar gebeurd? Nou, daar gebeuren heel veel rare dingen. Maar deze keer is er een bizar kampioenschap bezig. Het gaat om een surfwedstrijd. Maar daar staan geen mensen op. En de vraag aan jou is, voor wie is die surfwedstrijd dan? Is dat A, voor dolfijnen? B, voor honden? Of C, voor katten? Nou, pak nog even één keertje die NPO-luisterapp erbij. Gaan we kijken hoe scherp je nu bent. Voor wie is die surfwedstrijd? Ik hoor het graag van je met een berichtje of een voice memo.

0: nodig, want ik heb veel info voor je. Allereerst had ik een bakkie bizar voor je gezet. Maar die had Imani gisteren al verteld, hè? Dus ik heb een nieuwe voor je gebrouwen. Maar Lisat, die zegt in de NPO Luister, ja, ik heb gisteren het antwoord niet gehoord. Ik ben nog steeds benieuwd. Dus eerst even die. Dat ging over een moeder en een dochter die bonbons hadden gegeten. En daar zat iets in. En het antwoord hadden veel mensen goed. Dat was cannabis.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

0: vandaag pas luistert, nou, dan heb je geluk. Krijg je gewoon twee bakjes van me. Want daarna vertelde ik ook nog dat er een surfwedstrijd is in San Francisco. Misschien wil je daar aan meedoen. Nou, dat mag niet. Nee, het is niet voor mensen. En ik vroeg jou, voor wie is het dan? Is het A, voor dolfijnen? B, voor honden? Of C, voor katten? Nou, ik ga niet liggen omheen draaien. Iedereen had het juiste antwoord. En dat was deze.
1: Hey JJ, ik denk antwoord B, voor honden.
0: Ja, voor honden. Hoe cute is dat? Onder andere Maarten, Johan en Rens, die hadden het ook goed. Antwoord B. Nou, nu gewoon weer lekker muziek. De lekkerste hits van toen en nu. Met eerst Coming For You, maar dadelijk ook nog Highest Flex. En I'm In Love With A Stripper van T-Pain komt ook nog voorbij. Je luistert naar Phonics Rewind vandaag met Jamie.

Your city, your sound.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: ook doneren.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark

0: Cafés.com.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, beta.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel van X5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Van X5's luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Phonix Afro. De heetste afrobeat en amapiano.
5: Phonix Afro.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: It's complicated met Jay.

0: muziek willen horen. Ik wil het er zo met je over hebben. Ook Jean-Paul hoor je en Ronnie Flex en Ma. Maar eerst het laatste nieuws van NOS op 3.
1: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle hints aan dek in Noord-Limburg. De natuurbrand bij Vendrij woedt namelijk nog steeds. Er staat een gebied in brand van 1 vierkante kilometer. De brand begon gisterochtend en het ging gelijk heel hard, zegt de brandweer.
2: We troffen vlammen aan en toen werd ik teruggeroepen omdat hij eigenlijk achter me omhoog kwam.
3: Zo snel ging het?
2: Zo snel ging het. Ja, ik begreep dat daar heel veel dennenbomen waren. En uiteindelijk toen wij de bomen nat aan het spuiten waren, toen kregen we ook de opdracht vanuit de vloer om de dennenbomen goed nat te maken en vooral de toppen.
1: Het vuur verspreidde zich namelijk snel via de bandtoppen. Het blussen duurt nog zeker tot morgen vroeg, denkt de burgemeester van Vendrij. In Italië hebben ze onderzoek gedaan naar het effect van social media op jonge kinderen. En daaruit blijkt dat kinderen onder de 13 jaar slechter scoren wanneer ze dan al op social media zitten. En kinderen die dat pas na hun 13e doen, scoren in verhouding een stukje beter. Deze universitair docent noemt een paar mogelijke verklaringen.
4: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. Dus echt time displacement. En wat ze aangeven is dat het te maken heeft met een een soort cognitieve overload. Dus het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
1: Ja, volgens de docent zijn die resultaten ook een bevestiging van het advies van sommige Europese landen om onder de 13 nog niet op social media te zitten. En 17 jaar heeft het geduurd, maar nu is het ook zover. NEC speelt weer Europees. In de voorronde van de Champions League nog wel. In Griekenland tegen Olympiakos. En meer dan 1000 supporters zijn met NEC meegereisd. En die zijn er helemaal klaar voor. Ja, de wedstrijd van NEC tegen Olympiakos begint vanavond om 8 uur. Het weer opnieuw pittig warm, met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren. En kans op een onweersbui ook daar. Het wordt maximaal 30 graden langs de kust en 34 graden in het binnenland.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Schat, ik heb nieuws voor je. En ik weet niet of je hier heel lang op hebt gewacht of niet.
1: Funny. Jamie Joy.
0: Maar ik word er wel blij van, moet ik zeggen. Wat is er aan de hand? Nou, Ronnie Flex en Lil Kleine gaan met nieuwe muziek komen. Ja, zag je die aankomen of niet? Ze hebben echt een hilarische aankondigingsvideo gemaakt. Je kunt hem checken op de Instagram van Funix. Ga dat zeker doen, want het is echt on point. En ik werd er wel blij van toen ik het net zag. Ik heb het echt pas net gezien. En dat bracht me op een idee. Ik ben wel benieuwd, want heel lang kijk ik wel uit naar nieuwe muziek van Ronnie Flex en Lil Kleine. Maar er zijn zoveel artiesten waarvan ik denk, hey, die mogen wel echt met nieuwe muziek gaan komen. Dus ik wil graag van jou weten, van welke artiest zou jij graag nieuwe muziek willen horen? Ja, die nieuwe muziek die kan ik niet voor je fixen en draaien, maar ik kan wel de muziek van die artiest voor je draaien. Dus stuur je suggestie even in via de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. En wie weet hoor je die artiest dan hier op Funix. Van welke artiest zou jij graag nieuwe muziek willen?

Zou jij nog meer nieuwe muziek graag willen? Ukker zegt in de Ampje Luister app Def Rhymes. Moet met een nummer komen net als Schudden. Ja, sorry to break it to you, Ukker, maar dat gaat niet gebeuren. Rest in peace. Ruben die zegt Seven Alias, maar hij is egoïstisch. Ja, ook die kan je op je buik schrijven, denk ik. José, die komt met Hef. Nou, José, Hef heeft vorig jaar nog een album gedropt. Dus dat daar wel niet lang op moeten wachten. Rihanna daarentegen heeft al 10 jaar geen muziek uitgebracht. En Nina die zegt, ja, ik zou graag muziek van haar willen. Ze heeft wel vorig jaar in een interview laten weten dat er een album aankomt. Maar wanneer? Ergens dit jaar. Ze was laatst wel bij het concert van Jay-Z. Dus misschien is het zaadje geplant, begint het echt te komen. Maar ze is niet de enige die iets heeft beloofd en het nog niet is nagekomen. Er is een groep die bij het concert van Frenna ook heeft beloofd dit jaar een album te droppen. En Tim die zegt, yo, waar blijft dat nieuwe album van SFB? De zomer is bijna voorbij en we hebben nog steeds geen nieuwe muziek zoals die ze beloofd hadden. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Hopelijk komt het er snel aan. In ieder geval nu voor jou, SFB, bij Funnix Rewind.

0: naar gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

En het is bijna 12:15. En dat betekent dat jij mag bepalen welke 3 tracks ik nog ga draaien. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Met welke track kan ik jouw middag echt perfect maken? Ik hoor het graag van je met een berichtje of een voice memo.

0: bepalen wat ik ga draaien. En dat is helemaal in mijn straatje. Want normaal hoor je mij op zaterdag en zondagochtend tijdens Weekend Request, waarbij je heel de show bepaalt. Mocht je dat nog niet weten, daar bepaal jij heel de playlist. Maar hier heb je ook je zegje te doen. Ik heb er al twee klaargezet. Ik heb de request van M klaargezet. Ik ga alvast verklappen. Die is van Nelly. Lekker toepasselijk voor vandaag. Maar welke, dat hou ik nog even achterwege. Want eerst hoor je die van Gino. Ik heb dus nog één spot vrij. Je vindt me in de NPO Luister app. Quest for
1: Quincy. Fun. Ja, bijna kwart voor Quincy. Nu is kwart voor Jimmy Joy.
2: Yo, Russian.
1: You know my Egyptian.
2: Yo, so I don't wanna.

مخ ایک ہاتن ہیر ہور اشبلیف سے انتے تیس ہاتن ہیر ہاتن ہیر.

Wel hip met trofee, vind ik wel zo toepasselijk. Nu bij Rewind, maar blijf lekker luisteren. Want zometeen is Chris er. Met een hoop gezelligheid en goeie muziek. Nou, zet je zangles op. Hopelijk rij je zonder top. En voel je een beetje wind in je gezicht. Want het is 32 graden. Enjoy. Funnix.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig? Huh?

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De natuurbrand in Limburg breidt zich verder uit naar het noorden toe. Volgens verslaggever Marieke de Vries is er inmiddels opgeschaald.
1: Dat betekent dat de brand weer verder is uitgebreid, dus allerminst nog onder controle. Dat komt omdat de wind weer is gaan draaien en de brand nu richting het noorden gaat, waardoor ook Brabant en Gelderland mogelijk last kunnen gaan krijgen van de rook van deze brand.
0: De brand woedt in de buurt van Venray, waar gisteren al een camping is ontruimd. En ook 2 helikopters van Defensie zijn inmiddels ingezet om te helpen bij het blussen. Er zijn zorgen over apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het onduidelijk wat zo'n app precies met je gegevens doet. Bijna 1/4 van de vrouwen in Nederland gebruikt zo'n app waarmee ze bijhouden wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Er waren weer Oekraïense drone-aanvallen in de buurt van Moskou. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen. Het lijkt erop dat een industriegebied is geraakt. Zo is ook een magazijn getroffen van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne liggen daar spullen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. En het is ook de drukste dag van het jaar op Rotterdam The Hague Airport. Alles bij elkaar, vertrekken of landen er vandaag 67 vluchten vanaf die luchthaven. Maar toch is het nog prima te doen daar.
2: Het is nu best wel rustig inderdaad. Dat komt ook omdat we met pieken werken. Vooral in de ochtend vanaf 7 uur vertrekken een aantal vluchten. Dan is onze piek. Nu is het weer wat rustiger en dan vanmiddag wordt het weer wat drukker hier zo. En in totaal reizen er ongeveer 10.500 passagiers vandaag via onze luchthaven.
0: Ja, de drukte heeft ermee te maken dat alle regio's nu zomervakantie hebben. Het weer, vergeet vooral je flesje water niet, zou ik zeggen. Het is warm, 28 graden in de toren tot 34 in Maastricht. In de loop van vanmiddag trekken vanuit het zuiden onweersbuien over.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

diezelfde kogel zit na ruim 30 jaar nog steeds in zijn lijf. Crazy! Dus je moet je voorstellen, één verdwaalde kogel zorgt er uiteindelijk voor dat de wereld geen honkballen kreeg, maar één van de grootste reggaeton-artiesten. Daddy Yankee, dit is hier op Phonics.

daar op de bank, afstandsbediening in je hand. En 20 minuten later ben je nog steeds alleen maar door films aan het scrollen. Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check. Ja, bij de Linecheck luister jij en ik net wat beter naar die ene zin uit een track van onze favoriete artiesten.

0: Heel goed plan natuurlijk. Alleen, welke film zet je dan aan? Je hebt vast wel zo'n film waarvan je denkt dat iemand hem minstens één keer in zijn leven gezien heeft moeten hebben. Ja, voor mij is dat 100.000% The Wolf of Wall Street. Mocht je hem niet gezien hebben, even in het kort. De hoofdrolspeler ging van beginnend beursverkoper naar multimiljonair. Alleen, hij is volledig ontspoord. Hij ging in fraudepraktijken. Hij gebruikt drugs. Crazy vissa's. Een lifestyle die alleen maar groter, duurder, gekker wordt. Je kijkt gewoon bijna 3 uur lang naar iemand die denkt dat de wereld één keer grote pinautomaat is. En het is ook oprecht gewoon grappig. Het is awkward. Soms zo bizar dat je bijna vergeet dat het op een waar gebeurd verhaal is gebaseerd. Maar nu is de vraag, met welke film heb jij dat eigenlijk? Welke film moet iedereen volgens jou echt een keer gezien hebben? Misschien deze wel. Hoe verkoop jij die film aan iemand die hem nog nooit gezien heeft? Welke film is dat? Ik heb zo'n inspiratie nodig in de NPO Luisterapp. Welke film is het dat voor jou? Die iedereen een keer gezien moet hebben. Check je de NPO Luisterapp.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

0: niet uit in de Linecheck.
1: We kunnen ook even gezellig thuis op de bank een film checken.
0: Even gezellig thuis op de bank een film checken, maar welke film gaat dat zijn? Welke film moet je ooit echt gezien hebben? Ik heb dat sowieso met de film Wolf of Wall Street. Heb je hem niet gezien? Ga hem checken. Kom terug in de NPO luisteren. Je gaat me zeggen, Chris, je hebt gewoon gelijk gehad. Gino, wat zeg jij?
2: Ja, man, de mijne is Coming to America. Ja, man.
0: Oeh, Coming to America, ook zo'n hele goeie. Ashraf, die schrijft in de NPO luisterrap. Op muziekgebied sowieso Get Rich or Die Trying en 8 Mile. En films van Denzel Washington, Training Day in

0: actie, comedy, alles. Vooral met die boys is echt gruwelijk. Mirjam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij kwam er met een film, ja, en het is gewoon bizar. Mirjam, als ik dit zeg, hè, als je dit hoort, waar moet je dan denken?
1: White Chicks.
0: White Chicks, zeg genoeg toch? Hé, die film was crazy. Waarom is dat jouw film waar je denkt, die moet je echt een keer gezien hebben?
1: Er zitten daar zoveel goede memes in. Volgens mij is die film echt al 15 jaar oud. Mm-hmm. Tot de dag van vandaag zie je nog steeds memes voorbij komen, bijvoorbeeld met het nummer. Je denkt gelijk aan White Chicks.
0: Jij hebt ook echt geïnspireerd, hè?
1: Zo'n grappige film.
0: Je begrijpt niet, ik ga hem vanavond gewoon weer kijken, de White Chicks. Hij is zo leuk. Maar begreep je nou goed dat jouw vriend... Hoe oud is jouw vriend?
1: 24.
0: Hij is 24 en hij heeft die film nog nooit gezien. Wat vond hij ervan?
1: Hij heeft alleen maar gelachen. Echt vanaf moment 1 tot ze dan in dat winkeltje met die ijskoommannen.
0: Ja.
1: Vanaf toen begon hij al te lachen. Toen dacht ik, oké, dit is een goede film.
0: Dit gaat wat worden.
1: Ja, dan wil ik voor het nog een keer kijken.
0: Ik hoor je, ik ben met je, Mirjam. Shout-out aan jou, thanks voor het delen.

En zometeen naar de headlines weer een nieuwe Beat Blender. Gisteren zat zij erin. Beat Blender. Het waren natuurlijk 5 tracks van Numidia. En alvast een hint voor de artiest die je zo meteen in de Beat Blender gaat horen. Enig wat ik ga zeggen, Keeping Up with the Kardashians.

0: event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
0: craving. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De natuurbrand in Venray in Limburg is in de afgelopen uren verder uitgebreid naar het noorden, zegt de veiligheidsregio. In andere provincies is de brand ook te ruiken, zelfs in Friesland. En de brandweer heeft ook weer opgeschaald, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
1: Omdat de wind wat veranderd is, die komt vanuit het zuiden. En dat gaat betekenen dat de provincies Brabant en Gelderland er ook last van krijgen, vooral van die rook. Met daarbij gezegd inderdaad dat de brand nog niet onder controle is, dat nog steeds rond de 300 brandweerlieden bezig zijn om die brand te blussen en dat er nog steeds 2 Chinook-helikopters gebruikt worden om de brand te blussen.
0: En ook de burgemeester van Venray verwacht dat het blussen nog zeker tot morgen vroeg duurt. Er is kans op smog. Dat speelt vooral in Flevoland en delen van Friesland, maar ook in het midden van het land. Het RIVM waarschuwt mensen die hier gevoelig voor zijn, voor smog dus. Het advies is om binnen te blijven. Die smog heeft te maken met luchtvervuiling, nu het heet is. Aan het eind van de dag komt er wel schonere, kouder lucht weer aan vanuit het westen. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. Het is de Duitse doelman Marc-André ter Stegen. Die wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De keeper van 34 werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. En tijd voor etappe nummer 4 in de Tour de Femme. Maar voordat de vrouwen van start mochten gaan, moeten ze langs een verplichte controle van hun BH.
2: Ja, dat is een verhaal.
0: Ja, die controles hebben volgens oud-wielrenster Marijn de Vries te maken met aerodynamica. Bij de mannen is het al jaren een ding dat de renners iets op hun borst onder hun pak stoppen om net een fractie sneller te zijn.
2: Ik heb toen altijd al gedacht, ja, maar dan hebben we het nooit over de vrouwen, want die hebben natuurlijk al iets aan de voorkant onder hun pak. Dat zijn namelijk borsten. En dat is nu eigenlijk ter sprake gekomen. Dus ook effectief in de windtunnel getest met push-up BH's.
0: Ja, en die hebben inderdaad een voordeel en dat mag niet. En dus moeten de rensters voor de wedstrijd langs de cupcontrole.
2: En daar is een vrouwelijke UCI-commissaris en die gaat eerst zo met het blote oog een beetje kijken van, nou, is dit de cupmaat die je normaal gesproken hebt? Ik moet er ook een beetje om lachen hoor, want het is eigenlijk natuurlijk ook best wel raar. En als ze dan denkt van, ja, dit is toch wel groter dan normaal, dan moet de renster dat toch even het ritje van het pak open doen en laten zien.
0: Ja, vandaag is dus etappe nummer 4 in de Tour de Femme. Dat is een tijdrit over 21 kilometer. Het weer, het is warm, 28 graden in het noorden tot 34 in Maastricht. In de loop van de middag komen er vanuit het zuiden onweersbuien aan.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Alejandro en Wizkid met Bongo hier op Phoenix. Beat Blender. Het spel wat jij en ik dagelijks spelen, de Beat Blender. Je weet het wel, hè? 5 tracks van 1 artiest snel achter elkaar. En aan jou om te raden welke artiest er vandaag verstopt in zit. Ik kijk heel even een NPO Luisterapp waar de antwoorden echt binnenstromen. Dan hebben we Samir, Alex, Rishi, die denken dat het Drake is.
1: Bombastic side-eye.
0: Nope. Las en Giza die gaan voor Post Malone.
2: Ambaskaf.
0: Nee, niet goed. Shalane gaat voor KM. Nee, niet goed. Nee, nee, nee.

0: NNA-team. En wie was op zijn A-game? Wie komt het allersnelste in de NPO Luisterapp? Ja, die eer gaat vandaag naar Lando!
1: Yo!
0: Gefeliciteerd, man.
1: Thanks, man. Thanks.
0: Ben je fan van Travis Scott of schoot dit ineens naar boven?
1: Beide. Ik luister wel naar hem, maar het schoot ineens binnen, inderdaad.
0: Lekker, man. Het is je gegund. Jij was de snelste. Dat betekent, jij krijgt die Fanic sokken. En je mag gaan bepalen welke track van Travis Scott we gaan spinnen, man. Come through.
1: Yes, doe dan maar. It's in the room.

van Jonna Fraser featuring Jayon hier op Phonics. Een hele goede middag, je luistert naar Chris. Met zometeen ook een van de grootste artiesten ter wereld. Die nam dus vlak voor de belangrijkste auditie van zijn leven. Misschien wel de slechtst getimede hijs ooit van een jonko. Wie het is hoor je zo na bijna van Cor.

De man die inmiddels al een jaar gestopt is met blowen. Kevin Hoorn samen met Roxy Dekker en Je Hebt Mij. En over blowen gesproken. Misschien wel de slechts getimede hijs van een jonko ooit uit de muziekgeschiedenis van Drake.

een serie, moet ik eigenlijk zeggen, die zijn hele carrière lanceerde. En soms denkt hij nog steeds van, wat nou als ik die dag nooit ben bijgekomen? Misschien ben ik nog altijd high. Lig ik gewoon in een coma en droom ik dit hele supersterrenleven bij elkaar. Drake, damn, als jouw trip eindigt met wereldhits, miljoenen en een villa in Toronto, dan heeft hij voor mij duidelijk een lager budget. Je hoort er nu samen met Young Blow en Your Mind Still hier op Phonics. Heel fijn.

hebben, werd eigenlijk helemaal niet voor de ladies bedacht. En een artiest die je dagelijks opvangings hoort, die vindt het zelfs een marteling. En historisch gezien heeft ze misschien nog gelijk ook. Het hele verhaal hoor je zo meteen. Dat Dope Boy, Boef en Serrano. Dit is Monaco. Serrano.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest. Funix. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Located@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Niet alleen Noord-Limburg heeft last van de grote brand daar. Die brand in de buurt van Venray woedt nog steeds en dat zorgt voor veel rook, die ook in andere provincies te zien is, zegt de burgemeester.
1: We moeten zeggen dat het effectgebied is vooral nu even naar het noorden. Dus tot in Nijmegen aan toe hebben mensen rookoverlast. En ook in naburige gemeente Land van Kuik. Dus dat is, het is geen gevaarlijke rook, maar het is wel even het advies om ramen en deuren gesloten te houden.
0: Het blussen duurt volgens hem nog zeker tot morgen vroeg. Er worden nu ook 2 blushelikopters ingezet van Defensie. FIFA-baas Gianni Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na de wereldwijde kritiek op zijn plan. Dat zegt de FIFA nu op zijn eigen socials. De New York Times schreef dat Infantino een paar keer Trump zou hebben gebeld. En toen dat niet lukte, zou hij een gesprek hebben gepland met de buitenlandminister Rubio. Maar de FIFA zegt nu dat er niks van waar is. Infantino kwam met zijn plan om een bedrijf te maken rondom het WK voetbal, inclusief aandelen. En dat plan werd ingetrokken na kritiek wereldwijd. En zangeres Ariana Grande zegt dat het besluit om zich even een tijdje terug te trekken niet impulsief genomen is. Gisteravond reageerde ze tijdens haar concert in Chicago op het nieuws dat ze na haar huidige tournee een tijdje stopt.
2: The announcement that was made yesterday was not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided. It's a plan that I had quietly made a long time ago. It's a decision that was made in a thoughtful and empowered place.
0: Ja, Ariana Grande stopt omdat ze maar kritiek blijft krijgen op haar gewicht. Zelf zegt de zangeres dat het prima met haar gaat en doet het gewoon gezond dat mensen soms een break nemen. Het weer, lekker warm, hè? Vanavond is er lokaal kans op onweer. Morgen een mix van zon en bewolking. Het wordt dan maximaal 28 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Met muziek van...

0: Girl hier door je speakers op Phonics. Ja, deze Ghanese zangeres die vindt hakken zo niet comfy dat het haar ook niks zou verbazen als mannen ze ooit bedacht hadden.
1: Heels were invented to torture women.
0: Nou, Molly, ik heb nieuws voor je. De vroegste hakken werden back in the days, maar echt heel, heel lang geleden. Namelijk gedragen door Persische mannen die te paard gingen. Dus niet om hun benen langer te laten lijken. Maar zodra hun voeten beter in de stijgbeugels bleven zitten, konden ze gewoon beter vechten. Zo ging het dus back in the days. Dus technisch gezien heeft Molly wel gewoon een punt. Mannen begonnen ermee voor oorlog. En

0: maat.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

en mijn Lassa met Bare Minimum hier op Phoenix. Hey, en die middagdip staat voor de deur. Maar vandaag doen we alsof we het niet thuis zijn.

van je werkdag. En het mag echt van alles zijn, hè, wat mij betreft. Afro, R&B, hip-hop, dancehall, aan mijn piano. Het maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Het enige is, er is één voorwaarde. Zodra die tune start, dan moet jouw middagdap echt zijn spullen gaan inpakken.

0: fijn dat we hem gevonden hebben.
1: Hallo.
0: Hey Indy, hoe is het?
1: Goed met jou.
0: Ja, lekker, lekker. Ik zie je appje net voorbij komen, de NPO Luisterapp. Hey, waarom wil jij deze track als powerpokoe?
1: Ja, ik weet niet. Ik was aan het, ik ben toevallig aan het bezorgen nu samen met mijn vriendin. Zij, we doen altijd videobellen en we luisteren altijd naar Funix. En ik zei zo, welk liedje wil je? Welk liedje wil je? En ik was aan het denken, ik dacht, oh ja, ik zat een liedje te denken. Zo, ik ga niet meer naar school. Ik dacht, ja, leuk. Ik ga die, zullen we die gewoon opzetten? En ik was aan het zoeken, weet je ook alweer. En toen had ik hem. En toen had ik hem even snel gestuurd. Ik dacht, ja, het is gewoon even een leuke zomervibe.
0: Heerlijk, je brengt meteen de vibe hierop van. Ik zeg, ik ga hem voor je draaien, Indy.
1: Oké, is goed. Dankjewel.
0: Fijne dag nog.

0: Electronics Ads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Instagram.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: VWK Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen?
6: Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VWK Fest naar Nederland.
7: Het Zuiderpark in

0: Jay, Kali Boy en nog veel meer. Snowwachtie en haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
3: En denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Uitkijken met apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Vrouwen houden met zulke apps bij wanneer ze ongesteld zijn geworden, maar er zijn zorgen over wat er met die data gebeurt. Gebruikers vullen ook andere gevoelige info in, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
1: Je schrijft op wanneer je seks hebt, wanneer je, of je zwanger bent of niet, of je miskraam hebt gehad of niet. Dus daarmee wordt de hele hormonale cyclus zichtbaar. En je weet niet wat die eigenaar van die app met die gegevens doet.
0: Ja, er is ook een kans dat apps die informatie doorgeeft aan bijvoorbeeld reclamepartners. Volgens de toezichthouder gebruikt bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen zo'n menstruatie-app. Bij Venray geldt op dit moment een noodverordening. En dat betekent dat mensen daar niet zomaar mogen komen. Het heeft te maken met de natuurbrand daar. Die is namelijk lastig te blussen. Asielministers van alle EU-landen hebben gepraat over de situatie in Ceuta. Dat is dat Spaanse gebied waar veel mensen vorige week vanuit Marokko naartoe zijn gevlucht. Waar er vorige week nog veel kritiek klonk, klinkt er nu juist steun, zegt mijn Brussel-collega Chris.
2: De EU-commissaris vatte het ongeveer zo samen net. Alle EU-landen spreken volledige solidariteit met Spanje uit, spreken ook waardering uit over het feit dat de situatie inmiddels onder controle is. En stellen ook nog eens tevreden vast dat er geen enkele migrant in is geslaagd om daadwerkelijk het Schengengebied in te komen.
0: Ja, dat laatste gebied is het deel van Europa waarin mensen vrij kunnen reizen zonder controles. En Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. Het is de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen. Die wordt voor één seizoen gehuurd van FC Barcelona. Hij wil met Ajax gaan proberen om de club weer naar de top te brengen, zegt hij in zijn allereerste interview bij die club.
3: We have to bring back that club to where it belongs. And I'm very much looking forward to get it done.
0: De keeper van 34 jaar werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Het weer nog steeds lekker warm. Vanavond is er lokaal kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken en maximaal 28 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
6: En nog een weekje en dan gaan 11 mannen elke week mijn weekend verpesten.

0: En hoe kan het eigenlijk dat Ajax zoveel gekke aankopen doet? Noordin en Wes van Nix. Ja, het is ongeveer een weekje, dan gaat het weer beginnen. Dan gaan er volwassen mannen, 11 volwassen mannen, die gaan dan elk weekend mijn weekend maken of mijn week verpesten. Want dan gaat het voetbalseizoen weer beginnen. En zoals je weet ben ik een echte Feyenoord-fan. Ja. Maar ik moet zeggen, ik zit even naar Ajax en PSV te kijken. En met name Ajax, die zijn wel hele bijzondere dingen aan het doen. Want ze hebben bekendgemaakt dat ze de keeper van Barcelona ter steken, houdt hem tegen.
1: Ja.
0: Dat ze die een contract, een huurdeal hebben getekend. Ze hebben Brandt, een ander heel grote Duitse voetballer, hebben ze gehaald. Ze hebben 20 miljoen euro voor een Braziliaanse spits betaald. Ze verkopen dadelijk waarschijnlijk nog een linksbuiten voor 60 miljoen.
1: Weet je wat ik niet begrijp? Want je noemde allemaal spelers op. Ik ga ervan uit dat het heel erg duur is. Hoe kan het zo zijn dat een team wat, als ik zo hoor, niet heel goed heeft gepresteerd het afgelopen jaar, hoe hebben zij zoveel geld om al die spelers te kopen?
0: Ja, het is voor mij ook echt een vol. Ajax doet het al jaren.
1: Niet Feyenoord, jouw club, je dit ook?
0: Nee, dat zeg ik gewoon heel eerlijk.
1: Maar dat is toch bizar?
0: Ja, niet die bedragen kunnen wij niet neerleggen. En we kunnen ook niet.
1: Hoe komt Ajax aan het geld dan?
0: Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ja, Ajax is wel beursgenoteerd, dus misschien wat eigen vermogen of dingen. Maar ik dacht eigenlijk dat ze de laatste jaren.
1: Vermogen van wie?
0: Ja, van de club. Maar ik dacht eigenlijk dat ze de laatste jaren het zo niet goed hadden gedaan. Dat ze deze ruimte niet hadden. En ze hebben een nieuwe technisch directeur. Dat is degene die dan de aankoop doet.
1: Dat kost ook nog geld.
0: Ja, nou, dat is Jordi Cruijff. Dat is de zoon van wie?
1: Johan Cruijff.
0: Ja, nou hartstikke goed weg. Ja, wat krijgen we nou, joh?
1: Ja, nu het zeg maar over cent. Ik heb altijd, voor mij voelt voetbal af en toe als dramaland. Dus dit vind ik dan weer interessant.
0: En dit is de periode waarin de meeste drama gebeurt.
1: Toch?
0: Dit is de periode waar je zeg maar het team bouwt voor volgend jaar.
1: Ja.
0: En er is dus nu ook nog een gerucht.
1: Oh, speculaties.
0: Ja, dat PSV is bezig met Geertruida.
1: Nee.
0: En dat was onze een oud aanvoerder van Feyenoord. De jongen uit Rotterdam.
1: Kost die ook heel veel geld?
0: Nou, 18 miljoen, 20 miljoen.
1: Jeetje. Nou, heel leuk voor jouw clubje. Maar ik wil weten, hoe kan het zo zijn dat Ajax gewoon denkt, hé, die voetballer, die willen we, die nemen we, die willen we, die nemen we.
0: Ja, ik zou het ook dus oprecht niet weten waar zij al dat geld vandaan halen.
1: Nou, als jij het niet weet, dan moeten we maar met iemand gaan bellen, toch?
0: Dat lijkt me heel verstandig.
1: Onze collega Hamza, hij presenteert een online serie van Nix WK Corner. En hij is een Ajax-kenner, dus wij kunnen alle vragen aan hem gaan stellen.
0: Mocht je zelf ook vragen hebben, drop het even, hè?

0: je speakers hier. En zometeen hoor je natuurlijk de lekkerste muziek hier op Funnix. Maar wat we hier gaan bespreken is een beetje Wef haar interesse in voetbal. Dat is de laatste tijd wat meer geworden. En jij vindt vooral het juicy aspect leuk, hè?
1: Ja, dat vind ik geweldig. Als ze beef hebben met elkaar, als de ene speler ineens naar de vijand gaat. Maar vooral hoe zo'n club zulke spelers kan kopen.
2: Noordin en Wef.
0: Ja, dan heb je het denk ik over Ajax. Want je ontkomt er gewoon niet aan of je wel of niet voetbal kijkt en niet van houdt. Het is echt een ding op social media wat Ajax deze transferzomer aan het doen is. Ja, wat is nou zo bijzonder aan? Ajax heeft de afgelopen jaren niet super gepresteerd. Maar ze krijgen het wel gewoon voor elkaar om echt een sterrenteam voor Nederlandse begrippen. Echt gewoon een sterrenteam wat ik kan herinneren. Nog nooit zo is geweest. En ik vraag me eigenlijk af, hoe kan dit? Hamza, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Noorden.
0: Ja, jij zit er helemaal diep in bij Ajax. Jij weet alle ins en outs. Ik ben natuurlijk Feyenoorder, dus bij mij moet je niet gaan. Maar Wef wil heel graag weten hoe dit nou kan.
3: Nou, het is, ik begrijp de vraag en de vraag wordt door velen gesteld. Maar ja, heel veel mensen vergeten, als zij namen horen dat Ter Stegen wordt gehaald, Julian Brandt, dat er ook best wel spelers weg zijn gegaan. Bijvoorbeeld Sean Sturt, die is voor iets van 25 miljoen weggaan, 26 miljoen. Tjuba Akpom. Het zijn allemaal spelers die voor rond de 10 miljoen weg zijn gegaan, of plus. En ja, dan kan je wel een spelertje van 20 miljoen halen, een spelertje van 15 miljoen. Ja,
0: je zegt het wel heel nonchalant,
1: dit, hè? Een
0: spelertje,
1: ja, maar spelertje van 20
0: miljoen, alsof je even de bakker binnenloopt en even een broodje op gaat halen.
1: Maar los daarvan, klopt, het zijn toch gewoon hele goede spelers?
0: Ja, dat moet altijd nog blijken, maar een duurdere speler is in potentie beter dan een goedkopere speler, normaal gesproken.
3: Klopt, maar nooit. En wat heel veel mensen ook vergeten is dat Julian Brandt, die is transfervrij gekomen. Dus die heeft in principe ook niks gekost. En
1: Ter Stegen,
3: die is...
0: Oh, dat is een goede vraag, ja.
3: Transfervrij betekent dat je eigenlijk bij je vorige club geen contract meer hebt gekregen. En dat je eigenlijk vrij bent om weg te gaan. En dat je geen transfersom hoeft te betalen.
0: Ja, normaal gesproken, als een club bijvoorbeeld een voetballer wil, dan moet hij het bedrag betalen wat de voetballer waard is. En de speler een salaris
1: geven.
0: Ja, zo werkt het gewoon. Maar als jouw contract afloopt, dan heb je geen contract meer bij die club. Dus dan ben je transfervrij.
1: Oh, en dan betaal je dus alleen maar voor het contract?
0: Ja.
1: Oké.
3: Ter Stegen is verhuurd en 90% van zijn salaris wordt lekker door Barcelona betaald. Dus hij is er dan maar 10%.
0: Ja, maar hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen om maar 10% van een van de allerbeste keepers van de wereld te betalen?
3: Ik ga je twee woorden geven, Noordin. Jordi Cruijff.
0: Ja, de zoon van Johan Cruijff. Ik zei net al, maar is die man dus echt zo connected dat hij het voor elkaar krijgt om dus en al die spelen te halen. En dat ze ook nog eens 90% van zijn salaris betalen. Een andere club.
3: Ja, het is heel bizar. Maar ja, Cruijff is niet zomaar een naam in de voetballerij. Het is een van de grootste namen die er is. Plus, Cruijff heeft natuurlijk ook een verleden bij Barcelona als iets in de directie. Ik weet niet precies wat. Maar daar heeft hij ook connecties opgebouwd. En dan kan een speler als Ter Stegen kan best makkelijk komen.
1: Dat is gewoon losgezellig gietels.
0: Ja, dus ze zeggen gewoon, we gunnen het jou ook wel, Jordi. Ja, komt jullie kant op. Dat is eigenlijk een beetje wat jij zegt. Hey,
3: fijn. En ook nog, als ik even één ding mag zeggen. Mensen vergeten ook wel hoe groot de club Ajax is, hè. Zeg maar, misschien zijn we heel slecht de afgelopen tijd. Misschien is Ajax heel slecht de afgelopen tijd. Maar ja, als jij hoort Ajax en als je die historie erachter hoort en wat dat in de voetbalwereld betekent, heel veel mensen zeggen daar niet heel snel nee tegen.
1: Interessant.
3: Maar naar Berghuis.
0: Hij heeft het alleen niet zo goed gedaan bij jullie, hè?
1: Nu wordt dit weer te veel voetbal. Ik wil gewoon weten of ze met dit team kampioen gaan worden.
3: Ik denk wel. Ik denk wel. Oprecht. We moeten niet te snel juichen, want ja, we kunnen ook nog steeds heel slecht met elkaar spelen. Maar met deze namen...
0: Maar de Conference League of de Eredivisie?
3: Nee, Eredivisie. Conference League, dat boeit mij niet heel erg. En ik denk dat Ajax... Ja, dat is. Je hebt de Champions League, zeg maar gek. De Europa League is minder gekker en Conference League is daaronder.
1: Zo'n spek en bonen ding.
3: Zo wil ik het ook niet noemen, je krijgt er wel veel geld voor, hè, hoor.
1: Oké, ja, weet ik veel.
0: Hey Hamza, dankjewel voor jouw duidelijke uitleg. Het is me gewoon een stuk duidelijker geworden. Ze hebben gewoon een hartstikke grote naam, goede connecties en nog steeds spelers verkocht, waardoor je ook wat kan kopen. Het is mij inderdaad een stukje helder geworden. Hey, dankjewel en tot later, bro.
3: Dankjewel.
4: Dit is Slew. Je gaat nu luisteren naar mijn tune. Stelt niks voor samen met Jersey.

0: 30 degrees.
1: Jongens.
0: Cindy. Deurspeakers, heel phonics.
1: Dat is even niet relevant.
0: Het is volgens mij ook 30 graden vandaag.
1: Letterlijk ook in mijn hoofd, want we spelen straks het middagtentamen en ik heb jouw hulp hard nodig.
0: Ja, hoe dan?
1: Timo even een NPO-luister opsturen.
0: Ja, want het gaat niet goed, hè?
1: Het gaat nooit goed met mij, maar vandaag...

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen. En wij hebben alle 2 jouw hulp nodig. Want het werkt als volgt. Weet Wef het niet, weet ik het niet. Dan ja, kan jij kiezen of je in Team Wef of Team Noord in gaat. Want ik heb Skipper gebeld. Maar die kan even niet vandaag.
1: Die heeft je geskipt.
3: Die heeft me geskipt. Skipper die toilet.
1: Dus dat betekent dat we weer eigenlijk vanaf 0 beginnen. Jij hebt iemand in je team nodig, maar vooral ook ik. Want ik heb gisteren verloren. Denk jij mij te kunnen
3: condoleren?
1: Nederlands kan ik ook al niet. Denk jij dat je mij kan helpen met alles in dit spel? Dan kan je Team Wef een NPO Live-app sturen.
3: Ja, wij hebben de winststreek te pakken. Team Noordin is gewoon lekker bezig. Wil je in mijn team? Reageer Team Noordin. Dus je moet echt een keuze gaan maken. Team Wef of Team Noordin. We hebben je hulp. Alle 2 keihard nodig. Twijfel niet en reageer. Team Wef of Team Noordin. Dankjewel.
4: New music. New music. New. Op Funnies.
1: Age.

0: Hoe heet de grote leider van Noord-Korea?
1: Nordin. Kim Jong-un.
0: Ja, dat is goed.
1: Wist je dat ook, hè?
2: Ja, tuurlijk wist ik dat.
1: Waarom zei je het niet dan?
2: Huh? Hebben we een tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Zo, dat is lekker binnenkomen. Dat is even lekker binnenkomen. Goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft.
2: Ja, nu looi je weer echt allemaal onzin. Nou, gooi je
0: de helft.
1: Opposites is het liedje van Opposites. Ja, we gaan het middagtentamen spelen. Kennisquiz van 5 vragen. Weet ik het niet, weet Jeff het niet. Dan mogen we doorschakelen naar onze teamgenoten. We doen dit om gewoon een beetje onze algemene kennis omhoog te krikken. Wef,
2: ik heb Rivano in mijn team. Hallo Rivano.
5: Yes, hi hi.
1: Yo, Fine.
6: Yo, Nordin.
1: We gaan er weer voor vandaag, hè?
6: Ja, sowieso.
1: Sander is onze quizmaster. Yes. Sander, wat gaat er verder nog gebeuren?
0: We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Fine of naar Rivano. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag.
2: Nou, duidelijk.
4: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 staat voor Noordin.
1: 1-0.
0: Vraag 2. Welke artiest ken je van de tunes 24 Hours en Vossie Bob?
1: Noordin. Stormzy?
0: Ja, dat is Stormzy. Vraag 3. Wat was de officiële bijnaam van Kobe Bryant? Ik zie Beth heel erg nadenken ook.
7: Wat was het nou?
2: Kobe Bryant, is het Michael B. Jordan, Wef?
0: Nee, het is geen Michael B. Jordan.
1: Van een hele andere basketballer is dat.
0: 3.
1: De giraf?
0: Nee, dat is het niet. Rivano, weet jij het? Of nee, Rivano, nee, sorry. Fine mag eerst.
6: Nee, pas.
0: Hi, Rivano, weet jij het?
5: Yes, dat is volgens mij Black Mamba.
0: Ja,
2: dat is Black Mamba. Dat is wel echt crazy bijnaam.
0: 2-1 nu, voor Noordin nog steeds. Vraag 4, hoe heet de zangeres die lang bij Black Eyed Peas zat?
2: Wef
0: geef ik hem. 5.
2: Fergie.
0: Ja.
1: Oh, ik was sowieso
2: eerst. Nee, helemaal niet.
1: Sowieso eerst.
0: En vraag 5, ik heb een geluidsfragment hier zo. Noor, jij hebt jouw schijfje openstaan. De vraag is, wat hoor je hier?
2: Wef. Het is een heartbeat van een baby.
0: Dat is goed.
2: Waarom horen we dit? Is er iemand zwanger?
1: Sander, waarom horen we dit?
2: Krijg je een baby?
1: Dit is jouw baby!
0: Dit is mijn kind.
1: Oh mijn god! Oh my god!
2: Ik ga gewoon
1: terug! Ik ben er niet!
2: Oh my god!
0: Je hoorde zojuist het kloppend hartje van mijn kind.
2: Oh my god! Gefeliciteerd!
0: Maar dat betekent ook dat Wef dus het middagtentamen weer voor jij
2: komt. Oh my god, ik ben helemaal shock gewoon. Oh my god.
1: Het is dat jij vroeg van... Ik dacht, een hart voor de baby. We gaan door, Wef heeft gewonnen, kutzooi. En toen,
2: waarom horen we dit? Wacht even. Oh my god, gefeliciteerd.
0: Ik zie collega's hier binnenkomen.
2: Oh my god, dit is echt crazy. Oh my god, gefeliciteerd.
1: Nou, zal ik hem maar instarten dan?
2: Ja.

0: inhabited. Oh. Is he even stronger?
1: Waarom horen we dit?
0: Krijg je baby?
2: Dit is mijn kind.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads, your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: www.phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Spin Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De brand bij Venray is nog steeds niet onder controle. Er staat daar een gebied in brand van zeker 1 vierkante kilometer. Omgerekend zo'n 200 voetbalvelden. En de brandweer is nog steeds druk met blussen.
1: We zijn echt door het bos heen met de slangen trekken. Het is echt honderden meters slang trekken we met de hand. Wij moeten gewoon zorgen dat we steeds een stukje verder het bos in gaan. En zorgen dat we alles nat houden.
0: De natuurbrand heeft ook gevolgen voor een camping in de buurt. Alle gasten zijn daar gisteren weggehaald.
2: Maar we moesten meteen de spullen pakken die nodig waren en vertrekken. Later op de avond mochten we dan even onder begeleiding van de politie noodzakelijk spullen gaan halen, want ik moest dan biljetjes hebben, dus die wat in de haast neem je die niet mee.
0: Inmiddels geldt er een noodverordening voor het gebied van de brand en dat betekent dat mensen daar niet zomaar meer mogen komen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het gaat om een jongen van 18 uit Kesteren in Gelderland. In dezelfde zaak werden vorige week ook al 3 andere tieners opgepakt. Over een doelwit is niets bekend. Het gaat lekker met Spotify. Het aantal premium gebruikers steeg van 276 miljoen vorig jaar naar 300 miljoen nu. En daardoor is ook de omzet van die streamingdienst met 14% toegenomen. En dat was even flink schrikken bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg. Er werd daar groot uitgerukt vanwege een verdachte situatie. En die had volgens deze verslaggever te maken met een rood busje.
3: Daar zijn dus nu allerlei mensen onderzoek aan het doen. Die mensen in die militaire pakken, die zijn van de explosieve opruimingsdienst. En tot die tijd wordt de weg hier niet vrijgegeven. Dat betekent dus ook dat de hoofdingang blijft afgesloten, want die ligt er vlak achter.
0: Maar het bleek allemaal loos alarm, want de bestuurder van het rode busje lag gewoon een dutje te doen. Het weer vanavond is er lokaal kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 28 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: En een van ons heeft iets goors gedaan.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, wie gaat er liegen? Is het Wef of is het Noordin? En kan jij erachter komen wie van ons er liegt en wie er de waarheid spreekt? Dat is de grote vraag, want het is een goor verhaal vandaag.
2: Ja, en onze producer Sander, die vader wordt, die heeft een verhaal van een van ons twee. En hij gaat ons maar één vraag stellen om erachter te komen bij wie het verhaal hoort. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, Sandy zonder Condi is nu wel echt geworden, hè?
0: Ja. Yes, daddy. Sander zonder Condi. Ja, maar wacht. Oh, stop. Hier moeten we even op inhaken. We gaan zo bij de Who Did It en dan hoor je wie het schoort heeft gedaan. Jij die nu luistert, jij hebt ongeveer een, wat is het, een jaar geleden?
3: Een half jaar geleden.
0: Sander's bijnaam bepaald. Dat is geworden Sander zonder Condi. Naar aanleiding van jouw vriendin die een appje had gestuurd. Als optie. Daar moesten we toen mee stoppen, omdat we toch dachten, nou, dat gaat misschien een beetje te ver. Maar je doet je bijna wel eer aan als je vandaag tegen mij gaat zeggen dat je vader wordt.
3: Ja, anders gaat het lastig, hè?
2: Ik zeg Sander zonder Condi.
0: Ik zeg Sander zonder Condi.
3: Ja. Ik zeg niet.
0: Goed. Nou.
3: Verder met het verhaal van vandaag. Ik heb gisteren, dus het verhaal, ik heb gisteren in een parkeergarage geplast. Voor beide eigenlijk dezelfde vraag. Noordin, beginnen bij jou. Waarom deed je dat?
0: Ja, ik hield het gewoon niet meer. Ja.
3: Dus je deed gewoon.
0: Ja,
3: okay.
0: Expeditie Robinson is ongewend, dus ja.
3: Snap ik. En Wef, waarom deed jij dat dan?
2: Ja, ik kon nergens plassen. Ze lieten me nergens naar binnen. En op een gegeven moment, ja, je houdt het gewoon niet. En dan ga je gewoon bij een auto plassen.
3: Oké.
0: Ik heb gisteren in een parkeergarage geplast. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Noordin, of bij Wef? Drop het in de NPO Luister-app. Laat ook vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort.

0: Ik heb gisteren geplast in de parkeergarage.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, bij wie hoort dit verhaal? Bij mij of bij Vef? Dat vraag ik aan jou. Emma die zegt, dit doen sowieso mannen, dus dit zal Nordin wel zijn.
2: Jamie die zegt, het verhaal van Vef die klinkt geloofwaardiger.
0: Omar zegt 100% Nordin, die heeft scheid.
2: Ja, we hebben ook al een poll geplaatst op onze Instagram, @NordinenWef, als je ons nog niet volgt. En 63% die denkt dat Nordin het is en 37% die denkt dat ik het ben.
0: Maar bij wie hoort nou dit verhaal?
1: Who did it?
3: Het was Vef.
2: Ja, sorry, ik was het. Ja, het is echt heel erg. En een parkeergarage. Ik heb gewoon mijn autodeuren opengezet. En ik ben gewoon gaan blassen. In een soort kleermaker.
0: Maar hoezo niet op de wc?
2: Luister, ik wou naar de wc gaan. Ergens bij een restaurantje. Ik loop naar binnen. Ik zeg, hey, kan ik even naar de wc? En zeggen ze, ja, 1 euro. Ik zeg, 1 euro? Ik ga geen 1 euro betalen om te plassen.
0: Een goede mentaliteit hoor, is dat. Ja, ik betaal, zou het gewoon gelijk betalen.
2: Jij
0: zou
2: betalen? Ja. Nee, ik ga dat niet doen. Nou, ik ga naar de volgende. Die zegt exact hetzelfde. En die gaat nog met mij in discussie ook. Van ja, als je niet wilt betalen, dan ga je gewoon weg. Toen dacht ik, inderdaad ga ik weg. Hallo, ik moet in mijn natuurlijke habitat, moet ik gewoon plassen.
0: Ja, ze zeggen ook wel eens, het is een primaire levensbehoefte. Ja. Dus eigenlijk zou je dat een mens niet mogen weigeren.
2: Ja, andere precies.
0: Andere tip die ik voor je heb. Ik doe gewoon, als ik een restaurant binnenloop...
2: Als je weer de klant bent.
0: Ja, en dan loop ik gewoon direct naar de wc toe zonder te vragen.
2: Ja, dat gaat een beetje moeilijk als je een soort van, weet ik veel, shabby-achtige restaurantje bent, waarbij je gelijk de eigenaar ziet in het begin. Maar ja, ik had zoiets van, weet je wat, dan plas ik gewoon in een parkeergarage.
0: Maar hoe gaat dat dan vervolgens? Je loopt naar de auto en dan...
2: Ik loop naar de auto en ik doe hem dan zeg maar gewoon de deuren doe ik open, ik trek gewoon mijn broek naar beneden en ik ga gewoon plassen.
0: Maar ik heb het altijd idee als een vrouw plast dat ze dan helemaal onder zit.
2: Nee, maar het is de bedoeling dat je je broek tot je knieën trekt en dan gewoon een soort in een squat naar achter gaat. En dan wil je benen een beetje wijd en dan lukt het wel hoor.

En R&B shit door je speakers heel funnies. Maar het wordt tijd om even eerlijk met elkaar te zijn. Wat is iets waar je echt niet trots op bent, maar je bent gewoon niet mans genoeg of vrouw genoeg om het eerlijk te zeggen? Dat wil ik van je weten. Waar ben jij niet trots op, maar durf je niet te zeggen?

0: Bev gaat iets met jou delen. Ze is er niet trots op, maar ze durft het toch tegen je te zeggen. Noordin en Wef. Ja, dat is iets wat op dit moment helemaal viraal gaat op TikTok. Ja. Mensen delen hun dingen die ze doen die vies zijn of die raar zijn. Iets waar ze zich voor schamen. En ze durven het toch met elkaar te delen.
1: Ja, ik heb zoiets van, als eerst ging ik nadenken van, waar ben ik niet trots op, maar durf ik nu wel gewoon te zeggen. Kijk, het is best wel een vieze, maar ik was niet altijd mijn handen voordat ik ga eten. Dus en toen laatste iemand van, ja, maar je eet toch niet met je handen? Dus jawel, want je eet ook gewoon een broodje met je handen. Je gaat ook gewoon lunchen. Dan denk ik, als ik in de lunchroom zit, ik ga dan echt niet, jongens, wacht even. Ik ga even mijn handen wassen. Dat is eigenlijk best wel heftig. Ik heb alles aangeraakt met die vieze, gore poten van mezelf. En dan ga ik nog zeiken dat jij mij ziek maakt. En jij?
0: Ja, ik...
1: Ik denk dat jij er een paar hebt.
0: Ja, ik... Wat... Ik heb even een blackout op dit moment.
1: Heb jij niet van dat je af en toe geen boxer draagt?
0: Ja, maar dat is omdat ze gewoon op zijn.
1: Ja, dat is echt goor.
0: Ja, maar dat vind ik niet zo boeiend.
1: Nee, maar ik vind dat wel echt goor.
0: Is je geen onderbroek?
1: Draag je die broek de dag daarna misschien weer?
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Gooi je hem wel in de was?
0: Nee, ik ben heel... Wat zei ik nou? Ik ben het even helemaal kwijt wat ik had.
1: Ja, ik denk omdat je zoveel hebt dat je
0: het
1: niet meer weet.
0: Oh, ik weet het al. Ik doe soms thuis, als ik zeg maar echt gewoon even geen zin heb om iets te doen of schoon te maken of nog even op te blijven, dan doe ik van, ik heb zo'n hoofdpijn.
1: Nee.
0: Ik moet echt even slapen, want ik voel me echt niet lekker.
1: Nee, doe normaal.
0: Dan ben ik eigenlijk gewoon moe.
1: Hoef je even niks te doen. Oh, wat erg.
0: Ik ben er niet trots op, maar als ik zeg ik wil even niks doen, dan kan het niet.
1: Dus dan zeg je dat je hoofdpijn hebt?
0: Ja. Om even te gaan slapen.
1: Godverdamme. Echt. Je doet dan nooit
0: maar
1: wat.
0: Maar hoe ben je zo judgmental? Ik zeg helemaal niks over die vieze, gore handen van jou.
1: Maar
0: je eet
1: ermee
0: één en dit en dat. Dan ga je tegen mij gewoon helemaal zo gelijk zitten doen.
1: Ja, nee, je hebt gelijk.
0: Nou.
1: Ik mocht niet judgmental zijn.
0: Het is een safe space hier. Ja, jij kan het ook gewoon delen. Wat is iets wat je doet waar je niet trots op bent? Maar je durft het tenminste wel eerlijk te zeggen. Dit is je moment. Drop het even in de NPO luister.

0: We hebben Eva aan de lijn. Daar gaan we zo meteen aan vragen wat zij heeft. Ze heeft gereageerd in de NPO Luisteraar. Maar André zegt, ik ben er niet trots op. Maar ik durf het toch te zeggen, ik verwissel mijn beddengoed pas als ze echt vies zijn.
1: Gadver, sorry, dat vind ik echt wel heftig. Ja. Hamid die zegt, ik ben er niet trots op. Maar durf het toch te zeggen, om indruk te maken op iemand verzin ik verhalen die ik niet heb meegemaakt. Ah.
0: We all do. We all do, baller. We all do. Eva, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat doe jij waar je niet trots op bent, maar je durft het toch te zeggen?
2: Nou, ik doe het zelf niet, maar ik ben er niet trots op. Maar ik durf het toch te zeggen dat mijn partner zijn snotjes wegschiet.
1: Nee, doe normaal.
2: Ja, ik leef er al 10 jaar mee samen, maar hij doet het elke keer.
0: Ik moet wat bekennen, denk ik.
1: Doe jij dat ook?
0: Ja, ik doe dat ook. Waar moet je ze in de prullenbak doen? Of dingen? Niemand heeft door als jij een snotje wegschiet.
2: Dat is toch gewoon een vieze gewoonte.
1: Sorry, ik doe even mijn koptelefoon nog, want ik kan het niet aanhoren. Ik word helemaal naar en misselijk nu.
3: Nooit met
0: een toch ook gelijk. Ja, jullie doen je snot echt in de prullenbak en dan probeer je hem de prullenbak in te schieten?
1: Ik pak toch gewoon een zakdoekje. Ik moet even te ver gaan.
0: Oh, een zakdoekje kan je natuurlijk ook pakken, ja. Ja, dat is nieuw. Dan gaan we proberen. Ik zal het wel alleen doen als mijn kinderen er zijn. Dat ik een goed voorbeeld geef. En verder schiet ik hem lekker onder. Plak ik hem hier lekker op de draaitafel. Een lekkere natte.
1: Oh.
0: Die nog een beetje hard is. Die je lekker zo uit kan smeren. Die vind ik het lekker.
1: Ik word misselijk, jongens.
0: In ieder geval, Anouk, dankjewel voor het vertellen. Eva. Hoezo zeg ik nou Anouk? In ieder geval, Eva, dankjewel voor het vertellen van het
1: delen.
0: Het delen dat je man de snotjes wegziet. Maar vind je dat nou echt zo goor als ik dus nu...
1: Je hebt echt
0: gewoon eentje zou pakken...
1: Ik heb echt mijn vingers in mijn oor, want ik wil het gewoon niet meer horen, anders ga ik echt kotsen.
0: Ik heb er nu eentje te pakken.
1: Nou, Noorden, je doet gewoon echt. Je bent echt een viezerik.
0: Volgens mij heb ik
1: nu... doe even normaal, joh. Dit is echt niet normaal. Nou, Noorden. Godverdamme.
0: Ik ben er niet trots op, maar ik doe het toch.
4: Hey, het is DJ Roffa.

0: sound.
1: Salud, mami.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hofman is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer geld komen voor brandweerspullen. Dat zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Noord. Hij wil dat er meer spullen komen voor het blussen van grote natuurbranden.
1: Nou, als we kijken naar wat we nodig hebben, bijvoorbeeld in een bosrijk gebied, hè, daar heb je andere soorten auto's nodig dan dat je in de binnenstad nodig hebt van een gemiddelde stad in Nederland. Dus je hebt veel meer terreinauto's, achtige auto's nodig. Dus dat zijn materiaal wat je dan echt nodig hebt. En dat is niet overal beschikbaar.
0: Sinds gisteren woedt er een grote natuurbrand in de buurt van Venray in Limburg. En het vuur verspreidt zich snel, vooral door alle naaldbomen daar, zegt de brandweer.
2: Die gaan zo snel, dat is binnen 2-3 seconden is een boom gewoon weg.
0: De burgemeester van Venray verwacht dat het blussen nog zeker tot morgen vroeg duurt. En er worden ook 2 helikopters ingezet. Er zijn zorgen over apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het onduidelijk wat zo'n app met je gegevens doet. Bijna 1 op de 4 vrouwen in Nederland gebruiken een app waarmee ze bijhouden wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. In Wenen is vanmiddag 41 graden aangetikt en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in Oostenrijk. Vanwege een extreme hitte geldt in het oosten daar code rood en zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. En over 2 uurtjes begint voor NEC het Europese avontuur. In de voorronde van de Champions League spelen de Nijmegenaren in Griekenland tegen Olympiakos. Deze fans hebben er zin in.
3: Ja, dit soort wedstrijden moet je gewoon doen, hè. Ja, dan is het eigenlijk gewoon gaan.
4: En hoe zit het dan met de spanning?
3: Gaat tot nu toe goed, maar dat is misschien ook wel een beetje kater. Maar voor de rest gaat het nog goed. Maar ik denk dat langzaam, als het vanavond wat gezelliger wordt in de stad, dan zal het wel komen.
4: En wat denken jullie dat het gaat worden?
3: Nou, ik denk dat we blij mogen zijn als we een 0-0 hebben. Maar 3-3 zou leuker zijn.
0: De wedstrijd begint straks om 8 uur. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in Nijmegen. Het weer. Vanavond is er lokaal kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 28 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
7: Joe en KM door je speakers hier op Funx naar Ira Star.

0: Betty Anthem. Het is 4 augustus. Maar wat doe je 16 augustus? Als je scherp bent, is de kans groot dat je dan je kontje gaat pieren. Het is dan namelijk tijd voor Latin Village, 16 augustus in Spaarnwoude.
1: Ja, en hoe leuk is het dat Phonics een eigen stage heeft, maar wat ze precies gaan doen is nog
0: een verrassing. We hebben geen eigen stage, we blokken een host tijdens de main stage.
1: Oh.
0: Dus in de main stage hebben wij een blok van Phonics en dat is allemaal verrassing, wordt gewoon super dik.
1: Oh, het is een eigen blok?
0: Ja,
1: een
0: blok op de main stage en dat wordt echt super dik geprogrammeerd.
1: Oh.
0: Weet ik, programmeren is dat je de artiesten boekt en de DJ's en dat soort dingen. Dus dat gaat echt een heel goed feest worden en dat is hoe wij daar aanwezig zijn.
1: Hoe kan je kaarten winnen?
0: Nou, ik ga zo meteen op mijn beste muchos grandios Spaansos. Ga ik een Spaans liedje zingen en weet jij welke tune dat is? Dan pak jij die tickets. Wil je dat doen? Reageer Latin in de NPO Luister-app. Reageer Latin, NPO Luister-app als jij tickets wil winnen.

0: En jij kan kans maken als je Latin reageert in de NPO Luister-app om tickets te winnen voor Latin Village. Iemand die dat heeft gedaan is Esmeralda. Goedenavond, Esmeralda. Hallo.
1: Hoor je mij?
0: Ja, nu wel.
1: Oh ja, ja, super. Ja, mijn luidspreker doet het af en toe niet.
0: Hey, jij wil wel naar Latin Village gaan?
1: Ja, absoluut.
0: Heb je enig idee wie je mee gaat nemen als je het goed hebt?
1: Ik denk een vriendinnetje van de voetbal.
0: Een vriendinnetje van de voetbal. Ben je een beetje van de Latin Tunes?
1: Absoluut, absoluut.
0: Dan moet het helemaal goed komen. Ik ga een tune op mijn beste steenkolen Spaans voor jou doen. En dan moet jij raden wie het is.
1: Oké, yes.
0: Duro mamita, yo soy quieto mi guitar. Duro lo que me gusta es que te dejas llevar. Duro, todos los weekendes ella a vacilar. Duro, mi gata no ne pequia. ¿Por qué? Ella le gustó la gasolina. Dame más gasolina. ¿Cómo le asenta la gasolina? Dame más gasolina.
1: Nou, is het toevallig gasolina van Daddy Yankee?

0: de tekst door jou, Noordin?
1: Ja, zo leren we. Nee, het is niet goed trouwens hoor. Het is een ander liedje. Nee, rijtje. Het is wel goed. Het is natuurlijk wel gewoon goed. Wanneer was het moment van nu herken ik het? Weet ik niet.
2: Ja, weet ik niet. Ik denk iets met gasolina.
1: Snap ik. Hey, gefeliciteerd. En je kan je voetbalteam gaan bellen dat er één iemand erbij is.
2: Oh, fantastisch. Oh, superleuk.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: En tot 16 augustus.
2: Tot 16 augustus. Tot daar.

0: gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Noorden en West. En is 0.0 drank echt 0.0?

0: wilde weetjes.
1: Aan alle mensen die 0.0 drinken, het kan zomaar zijn dat je gewoon alcohol aan het drinken bent. Want dat is wat we deze week gaan onderzoeken in Webs Wilde Weetjes. Ik heb online gezien dat 0.0, ja wat is het, bier, radlers, whatever, al die drankjes die, waar normaal gesproken alcohol in zitten. Ja, dat het eigenlijk helemaal geen 0.0 is en dat er gewoon alcohol in zit.
2: Ik heb dus begrepen dat er ook in sommige appelsap en chudrans...
1: Dat er ook alcohol in zit?
2: Yes.
1: Dat is een goede...
2: Door een soort gistingsproces of dingen.
1: Echt?
2: Omdat het zo'n lage percentage is, zetten ze het niet op de verpakking.
1: Dus je wil zeggen dat kinderen misschien alcohol drinken. Dit is echt een hele goeie om een andere keer te onderzoeken. Ik ben een beetje rond gaan vragen. Ik wil weten waarom drinken mensen überhaupt 0.0?
2: Omdat het lekker is.
1: Ja, dat zeg jij, maar jij drinkt het nooit. Jij weet
2: een raadlegje denk ik wel eens.
1: Nou, je gaat het niet geloven. Ik heb iemand gevonden die we gaan interviewen met de vraag waarom drink je het eigenlijk en hoe vaak. En je gaat echt niet geloven wat voor antwoord ik ook heb gekregen van andere volgers van
2: X-Fan. Kan er eentje doen alvast of niet?
1: Nee.
2: Ah, oké. Nou, zometeen hoor je dus waarom mensen 0.0 drinken. Mijn gevoel voor jou, dat kan niet.

0: wilde weetjes.
1: 0,0 drank is geen 0,0. Dat is iets wat we samen gaan onderzoeken in Wefs Wilde Weetje. Ik heb voor dit onderzoek aan mijn volgers gevraagd waarom ze dit drinken. Want ik begrijp oprecht echt niet waarom je alcohol zou drinken waar geen alcohol in zit. Meerdere reacties heb ik gekregen. Ik ga een paar opnoemen die ik het meest bijzonder vond. Ab die zei, ik dronk het omdat ik gestopt was met alcohol. Maar ik had toch zin in een drankje. Maar het is trouwens smerig. Dus dat, die begrijp ik dan ook even niet.
2: Het komt misschien iets wat er dichtst in de buurt van komt.
1: Ja, van het smaakt naar alcohol. Nou, Val die zegt, ik heb een Hyrox training nu. Een van de main reasons waarom 0,0 ook beter voor je is. Dus zij doet het vanwege sport. Maya die zei, tuurlijk, voor mijn partner gaat het vooral over verantwoord kunnen blijven. Dat hij er altijd bij is. Mochten we snel moeten vertrekken of er gebeurt iets, dan is er geen issue met autorijden.
2: Zo niet. Nee,
1: en Ridian heeft ook gereageerd. We hebben haar aan de lijn. Hallo Ridian.
3: Hi, hoe is het?
1: Ja, goed met jou. Wat lief dat je dat vraagt. Dat vragen ze nooit aan ons.
3: Dat is een gangetje.
2: Nee, want jou bent Wef, denk je, ja, met slechte mensen gaat altijd goed. Dan wordt er nooit aan gevraagd.
1: Maar goed, drink jij 0,0?
3: Ja, dat klopt. Ik drink 0,0. Radler eigenlijk.
2: Juist, die drink ik ook altijd. Is gewoon
1: wat is er zo speciaal aan die Radler?
2: Het is iets wat je niet kan vergelijken met frisdrank. En het heeft een soort van frissige... Het is echt wel lekker.
3: Ja, precies. Een beetje citroensmaakje heeft het. Ik drink geen...
2: Ik ga er eentje meenemen voor jou.
1: Is het een soort citroenachtige substantie?
3: Ja, het is een beetje citroensmaakje inderdaad. Ik drink overigens geen bier. Ik drink geen alcohol. Maar Radler, lekker koud op een terrasje. Heerlijk.
1: Oké, ik vraag me dan af. Je zegt omdat je het gewoon lekker vindt, maar als je er heel veel van drinkt, heb je dan het idee dat je een soort van alcohol aan het drinken bent of dat niet?
3: Nee, dat niet. Nee. Tenminste, ik weet nee. Wat ik zeg, ik lust geen bier. Ik heb wel eens Heineken 0,0 geprobeerd, maar dat is echt nasty.
1: Oké, dus dat is wel echt goor dus.
3: Ja, dat vind ik echt vies. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een echte biertje Heineken genomen. Tenminste gedronken. Nou, dat vind ik ook niet lekker. Dus...
1: Oké, dus dan ligt het echt aan de smaak.
2: Bier überhaupt, toch? Dus niet aan Heineken. Denk gewoon alle bier.
3: Ja, ik heb geen idee, maar dat vind ik gewoon goor. Bijvoorbeeld een gin tonic 0,0 vind ik ook weer lekker.
1: Oh, oké. Interessant. Dus bij jou ligt het echt aan de smaak. Nou, kijk, wij onderzoeken of er misschien toch wel alcohol in 0,0 zit. Hoe denk jij hierover?
3: Nou, dat denk ik niet.
1: Nee?
3: Nee.
1: Oké.
3: Nee.
1: Morgen, Ridian, dankjewel. Morgen gaan wij dit testen. Wij gaan de hele show lang, of althans ik niet, maar mijn collega gaat de hele show lang 0,0 drinken. En wij gaan kijken of zij dan alcohol in haar lichaam heeft.

0: at funix.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes. Luister.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
5: En dan denk ik aan Brabant, daar had nog meer.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert het toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
1: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren, hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi.
5: Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Jade Lauren met Wacht Niet.

0: Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: Ja, het is dinsdag. En waar denk jij dan aan? Dilemma dinsdag, dolle dinsdag of misschien zelfs dinsdagdip. Nou, sinds kort denk ik dus aan Date Late Dinsdag. Ja, shout-out naar het Instagram-account Schoudertassie. Elke dinsdag vragen ze hun volgers om hun date late. Oftewel dingen die je tijdens de date hebt meegemaakt waarbij je denkt... ja, dit is echt verschrikkelijk. Nou, en die reacties zijn om te lachen en om te janken tegelijkertijd. Bijvoorbeeld, iemands ex had mancave op de deur van zijn kamer hangen. Ja, ik vind echt, als je boven de 16 bent en je hebt dat op de deur van je kamer hangen, ik vind dat zo wild, dan zou ik zeggen, ja, dan wil je blijkbaar geen vrouw in je kamer hebben. Dag. Iemand anders die ging op date, moest van Rotterdam naar Eindhoven reizen. En 5 minuten daarvoor, voordat ze aankomt, appt haar date met, oh, ging dat door? Het is zo erg. Ik heb die angst eigenlijk altijd een beetje, zeker bij de eerste of tweede keer. En dat is precies waarom ik dan van tevoren ook even app met, hey, onderweg of zin in of whatever, zeg maar. Ja, het is heel nodig helaas. Maar dit is echt de allerergste. Iemands one night stand vroeg, weet je zeker dat je een clitoris hebt? Bij mijn ex kon ik hem beter vinden. Ja, die pakt me echt. Die vind ik zo bizar. Ik kan zelf ook een heel boekje opentrekken over mijn date late, wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ik ben natuurlijk veel meer benieuwd naar dat van jou. Dus laat het me even weten in de Amp Your Luister app. Welke onzin heb jij meegemaakt tijdens...

0: met Naomi.
1: Het is Date Late dinsdag, dus ik vroeg net aan jou welke onzin heb jij meegemaakt tijdens het daten. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Emma deed dat, ze zegt namelijk, ja, halverwege de date zei hij, sorry, ik moet zo gaan. Ik heb eigenlijk nog een tweede date vanavond. Ik vind het zo bizar, want kijk, dat je dit al doet vind ik al best bizar. Maar dat je er ook eerlijker over bent, ik zou dan liegen. Ik zou dan zeggen dat ik naar mijn moeder toe zou gaan of zo. Ja, Jordy zei, mijn date zei vrijwel meteen dat ze me knapper vond op foto's. Ah, Jordy, ik hoop dat je daar niet meer mee zit. Ja, en Vanity vertelde dat zij en haar date gingen splitten, maar hij wilde niet 50-50, omdat haar wijntje duurder was dan zijn biertje. Ja, ik hoop dat dat ook meteen de laatste keer was dat jullie daten. En Selma zegt, ik kwam binnen en ik zei, en hij zei, wacht even, ik ben nog met iemand aan het facetimen. Ik heb er een paar minuten ongemakkelijk naast gezeten tot hij me groette. Het was de allereerste date. Waar vinden jullie dit soort mensen? Dat is normaal.
2: Erg.
1: Ja.
2: Ik vind het echt heel erg.
1: Ik ook.
2: Ja. Nou, ik ben dus laatst voor het eerst geghost.
1: Oh my god.
2: Ja.
1: Wat gebeurde er?
2: Ik had een date met iemand, een tweede date. Eerste date was heel leuk, 10 uur lang gedate. En de tweede date hadden wij afgesproken en hij heeft gewoon niks meer laten weten.
1: Ik snap dat niet.
2: Nee. Als het niet bevalt, vind ik, zeg dan, hey, ik vond het gezellig, maar ik wil het lekker hierbij laten.
1: Ja.
2: Maar mijn dag vrij laten houden om vervolgens niet op te komen dagen.
1: Ja, ik vind dat echt niet normaal.
2: Het voelde wel echt alsof ik een grote L had gepakt. Maar ik moet eerlijk zeggen, I dodged the bullet.
1: Ja.
2: Want als iemand echt zo is, dan kan je eigenlijk alleen maar blij zijn. En je denkt, ja, volgende.
1: Ja, klopt. En het ligt ook helemaal niet aan jou. Maar ik snap gewoon niet waarom iemand dan niks zegt. De enige reden dat je niks mag zeggen is wanneer je dood bent of in de gevangenis zit.
2: Ja, dus ik denk dat hij inderdaad of was opgepakt of dood is. Want hij kan mij niet echt doodstemmen.
1: Waarom zou hij jou ghosten?
2: Dat is heel raar.
1: Ja, sommige mensen zijn gewoon een beetje raar. Ook als ik deze dingen in de NPO Luister-app lees. Ja, ik heb zelf ook echt met mensen gedate. Nou, laat me daar niet eens over beginnen. Maar dan denk ik, hè?
2: Ja, dat is het klote dat je eerst op date moet voordat je erachter komt ook hoe iemand een beetje is, toch? Meestal in ieder geval.
1: Eigenlijk zou je gewoon van reviews willen hebben van iemand.
2: Van ex-dates. Kijken hoe die is.
1: Leuk.
2: Zou best wel handig zijn. Kan daar niet een soort platform voor gemaakt worden?
1: Vind ik heel leuk. En als dat er nog niet is, als jij nu luistert, stil ons idee niet.
2: Nee,
1: want dan wil ik het zelf maken. Heel goed idee. Ja, toch? Ja, ja.

moet hard. Welke tune moet volgens jou sowieso door je speakers blazen tijdens een zomerse roadtrip met je vrienden? Stuur even jouw ultieme roadtrip tune naar ons in de NPO Luister app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: I'm on the block. Dit was Blijf Rustig.
1: Phonics.
2: Naomi.
0: Welke tune is voor jou de ultieme roadtrip tune naar het strand? Dat vroeg ik je net en dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Daarmee idee dat hij zegt, ja, op een goede trip naar het strand moet je sowieso Dit Is The Jam draaien. Jezus, de tyfus. Nou, dat gaan we doen.

0: Luck met Naomi.
1: Van Taiwan tot LA. Ja, queercoren kwamen samen in Amsterdam. En allemaal met hun eigen cultuur, hun eigen verhaal en hun eigen sound. Maar de combi van al deze mensen samen, ja, dat zorgde voor echt iets super bijzonders. Zometeen hoor je er meer over, maar eerst Equals. Dit is Be Happy.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures.

0: altijd via funnix.nl/nieuws.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funnix Afro.
1: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
1: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk naar bluswerkzaamheden moeten verrichten.
0: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
0: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
5: Naomi.
6: Je bent nog steeds ingetuned bij de blog. Zometeen Camila Cabello en Drake met Hot Uptown. Maar eerst Pilet.

0: Van Taiwan tot LA en Londen. Ja, gisteravond stonden queercoren van over heel de wereld samen in het Concertgebouw. En hoewel queer zijn overal anders wordt ervaren, kwam er tijdens het optreden één ding heel erg duidelijk naar voren. Ja, die verschillen die kunnen er zijn, maar samen sta je toch echt een stuk sterker. En een uur geleden stonden ze ook nog eens op te treden op Museumplein. En wij bellen met Ethan Stella van Queer Voices United. Hey Ethan, goedenavond, hoe was het?
1: Ja, goedenavond. Ja, het was amazing.
0: Ja?
1: Ja, het was gewoon... weet je, uiteindelijk je denkt, je weet dat de Voice, dat brengt toch alle zielen samen.
0: Ja.
1: En het is zo mooi om te zien, weet je, van Taiwan tot LA, Londen, Brussel. Van leeftijd, van gender, alle mix. En uiteindelijk, ja, ik denk, het was toch niet gepland, maar alle koren waren met twee dingen bezig. A, dat het kan veel beter in een grote gedeelte van de wereld. Maar aan de andere kant, we hebben ook heel veel te vieren. Want uiteindelijk in heel veel plekken gaat het ook goed.
0: Ja.
1: Ja, dus daar zijn we ook heel erg blij mee, trots mee. En dat hebben we ook gisteravond met z'n allen gevierd.
0: Geweldig, je hebt zo verschillende plekken ter wereld. Ja, queer zijn wordt dus niet overal ter wereld hetzelfde ervaren. Wat merkt je van die verschillen tussen die koren?
1: Nou, je merkt bijvoorbeeld als je neemt die koren uit Taiwan. Mm-hmm. In Taiwan hebben we vier LGBTQI+ koren. En alle vier blijkbaar, die zijn nog officieel in de cast. Dus je ziet misschien aan de uiterlijk van de mensen zijn gay of lesbisch. Mm-hmm. Maar daar praat je nooit over. Mm-hmm. Dus in die zin, het is veel meer ingetogen dan bijvoorbeeld of normaal. Zoals in hier of in Engeland of in Brussel. Aan de andere kant, je merkt gesprekken met het co-out LA. Dat daar gaat het ook niet zo goed. Ja. Maar dat zien we zo bijna elke dag in de krant, op televisie. Ja, en we hebben dat ook zelfs hier in Italië bijvoorbeeld. Gaat het ook minder goed dan een paar jaar geleden.
0: Ja,
1: en daar moeten we ook aandacht geven.
0: Ja, zeker. En dan staan al die koren daar samen. Dan voelt het als één grote familie volgens jou. Waar zag je die verbinding dan het meest in terugkomen?
1: Ja, ik denk het. Nou, het is heel grappig. Aan het eind van het concert, om 11:30, hebben we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten samengezongen. Mm. En dat hoor je dus Michael, ik hoor bij Manoeuvre. We hebben de eerste couplet. En toen kwamen alle 400 stemmen samen aan de Amsterdamse grachten het refrein. Dan voel je gewoon, wij zijn één. We zijn sterk, we zijn één. En nog het publiek, eigenlijk is onze publiek. Dus samen met het publiek, dan voel je gewoon hoe voice kan toch, hoe stem, hoe muziek kan toch mensen bij elkaar brengen. Ook zonder te praten. Maakt me niet uit wat de tekst is. Het gevoel, de kippenvel die je hebt op dat moment, ook als Amsterdammer, maar ook als een stuk van een van de koren, dan voel je gewoon, wij zijn één.
0: Ja.
1: Wij zijn samen hier. En samen zijn we sterk.
0: Prachtig, geweldig. Hey, wat zegt dit dat je dit zo ziet en ervaart? Wat zegt dat volgens jou over de kracht van de queer community?
1: Nou ja, ik denk dat de queer community moet meer aanwezig zijn, niet bang zijn. Iets gebeurt, dan moet je gewoon toch een klacht doen. Meer samenwerken. En meer, zoals ik zei, meer aanwezig zijn en niet bang te zijn. Mm. En natuurlijk zijn plekken zoals Iran, Pakistan, misschien ook Rhodesia in Afrika of ergens in Zuid-Amerika. Maar we moeten blijven vechten, want daar zijn ook de community van ons, die zijn daar ook heel erg aan het lijden.
0: Ja.
1: Dus we gaan gewoon verder met elkaar hiervoor vechten.
0: Mooi. Hey Ethan, dankjewel voor je tijd.
1: Niks te danken. Jullie bedanken. Ik wens iedereen een prachtige Pride. Die begint morgen. En daar gaat het met name over inhoudelijk. Hoe gaat het met de community all over the world. Dus succes voor iedereen. En met name heel veel plezier.
0: Dankjewel.

0: 4, 5, Dave en Thames met Rain Dance. On the block met Naomi. Ja, ChatGPT wordt steeds vaker gebruikt, maar wanneer gaat het nou echt te ver? Zou jij bijvoorbeeld je sollicitatiebrief laten schrijven door ChatGPT? Nou, onze reporter Bradley die checkte dat in Rotterdam. Luister maar even mee.
1: Dus heb jij nog nooit je sollicitatiebrief of een sollicitatiebrief gemaakt met AI?
2: Maar ik heb eigenlijk nog nooit echt gesolliciteerd. Dus ik ben gewoon een keer binnengewandeld en gevraagd of ze nog mensen nodig hadden.
0: Oké, nou meer hoor je zo meteen na de video. En Musa Keys, it is unavailable.

0: Sport met Bradley.
1: Heb jij nog nooit je sollicitatiebrief of een sollicitatiegebrief gemaakt met AI?
2: Maar ik heb eigenlijk nog nooit echt gesolliciteerd. Dus ik ben gewoon een keer binnengewandeld en gevraagd of ze nog mensen nodig hadden.
1: Kijk, het gebruik van AI, daar ontkomen we sowieso niet meer aan. Voor de een is het slim gebruik maken van technologie en voor de andere voelt het als vals spelen. Maar wat vind jij? Zou jij AI gebruiken voor een cv of een sollicitatiebrief? Ik vroeg de jongeren in Rotterdam hoe ze dat doen.
3: Ja, ik heb dat wel vaker gedaan voor sollicitatiebriefjes dat ik moet eigenlijk schrijven.
4: Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik ben gewoon zeg maar, naar de zaak gelopen waar ik gewoon werk. En zo ben ik zeg maar, daar aan het werk gekomen. Maar ik zie wel dat veel mensen zeg maar, die AI-tool gebruiken. Omdat, nou ja, je hoeft bijna niks te doen. Het helpt je gewoon een beetje. Je moet wel altijd 2-3 dingetjes aanpassen. Want er kan altijd een fout in komen te staan. Maar ik heb het zelf nog nooit gebruikt.
1: Je stapt gewoon op de rijval voor de man af en dan regel je.
2: Ja, dan geef ik gewoon je nummer of zo. Dan, ja. Dan hoef je ook heel die sollicitatiebrief niet te maken. Dus dat scheelt wel werk.
5: Ja, bij mij was het allemaal gewoon via gegaan. En op een gegeven moment wel gewoon een gesprek gehad. Maar niks van de sollicitatiebrief gehad of zo.
1: Ja, voelt het dan niet een beetje als cheaten? Of?
3: Nee, ik vind het eigenlijk wel een... Ja, je gebruikt het echt als een hulpmiddel voor je briefjes die je maakt.
1: Denk je dan niet dat je de persoon of het bedrijf waar je gaat solliciteren dan kan zien van nou, dit is hoog gemaakt met ChatGPT?
3: Ja, hangt af van hoe je het eigenlijk schrijft. Of je kan bepaalde dingen wel achterlaten, een paar dingen wel bijzetten. Ja, het hangt af eigenlijk van jou hoe eigenlijk AI je het wilt maken. Anders kan je het voor jezelf een beetje persoonlijker maken.
5: Het is wel heel veel jongeren ook niet weten wat ze erin moeten zetten. En dat wel gewoon, ja, het is wel veel sneller en zo allemaal. En je hebt dan natuurlijk gelijk wel een bijna een perfect iets. Ja. Maar het is niet persoonlijk of zo, maar ja.
2: Nou ja, ik zou ook niet per se weten hoe ik een sollicitatiebrief op moet stellen. Oh. Dus dan inderdaad kan je ook gewoon het gebruiken en dan zelf nog verder controleren of dat het zeg maar correct is. Ja. Een beetje geef uit.
1: Jullie zouden het zeg maar meer gebruiken omdat het gewoon handig is en omdat het dan mooi, ja. Dan weet je dat je niks vergeet.
2: Ja, dan kom je denk ik misschien ook wel professioneler over als het zeg maar gewoon goed gemaakt is. Zeg maar. Ja.
4: Stel, ik heb zelf nu geen baan en ik zou een baan zoeken, zou ik ook AI gebruiken.
1: Dat is niet, man. Ja, man. Dan zou je ook gewoon die sollicitatie laten maken.
4: Ik ga gewoon die sollicitatie dan echt zeker laten maken.
1: Maar denk je niet dat die werkgevers dan opeens bijvoorbeeld 10 brieven krijgen die allemaal een beetje op elkaar lijken?
4: Eerlijk, jawel. Maar dit heb ik bijvoorbeeld ook gezien bij mijn eigen werk. Dat andere mensen het ook doen. En hun gebruiken zelf ook gewoon die AI tool om zeg maar...
1: De werkgever bedoel je?
4: Ja toch? Om zeg maar hun dingetjes gewoon een beetje goed in elkaar te zetten. Dus ja, het is nieuw. We moeten met de tijd meegaan. Als het makkelijker wordt, oké, weet je, alleen maar beter. Want ja, je kan ook gaan brainstormen. Maar ja, wat heb je aan brainstormen als iets jou kan helpen binnen 10 minuten?

Dit was So Amazing bij Funix. En oh, ik was dit weekend heerlijk borrelen bij twee hele leuke meiden met een lekkere horecazaak. En nu zijn ze hier in de studio. Ja, zometeen gaan we gezellig kletsen. Maar eerst SFP en Ronnie Flex. Het is One Time.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
1: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
0: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
2: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
0: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan 1 graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Er is Broederliefde en Lil Kleine met Waterkant.

0: echt van lekker wijnen op het terras. Ja, een goed glas wijn, een hapje erbij vind ik helemaal lekker. En onze volgende gasten die houden daar ook van. Maar zij bleven niet alleen met hun wijntje op het terras zitten. Nee, sterker nog, zij openden hun eigen wijn- en kaasbar genaamd Juni Rotterdam. En die plek is inmiddels een grote hit. Ze staan zelfs op het punt om uit te breiden. Nou, Puk en Nienke, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Zeiden ze één koor.
2: Ja, dat kunnen we ondertussen goed.
3: Dat gaat nog vaak gebeuren.
0: Ja, dat snap ik. Als je zoveel werkt met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hey, jullie zijn super jong. 27 en 28 en nu al een eigen bar. Hoe dan?
1: Ja, waar is dit begonnen? Echt bij een droom die we samen hadden. En nu iets langer dan een jaar geleden hebben kunnen realiseren.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat beter dan dat we ooit hadden durven dromen. Dus dat is echt heel erg leuk. Ja.
0: En hoe heb je dat kunnen realiseren dan?
3: We zijn begonnen met een crowdfunding.
0: Ja.
3: Dus nu 1,5 jaar geleden afgerond ongeveer.
0: Mm-hmm.
3: Hoeveel hadden we er? 55?
1: Ja, 55.000. Ja. Ja.
3: En uiteindelijk echt superveel zelf gedaan. Zodat we het binnen dat bedrag allemaal hebben kunnen realiseren. En nu, ik denk daardoor ook, omdat we met dat bedrag zijn begonnen, het nu al aan het uitbreiden.
1: Ja.
3: Super bijzonder.
1: Ja.
0: Super bijzonder. Het is ook echt een echte wijn- en kaasbar. Ik vind het geweldig. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Ja, best wel specifiek inderdaad. Komt echt volledig uit een passie voor beide dingen. En iets wat we gewoon heel erg lekker vinden om samen te eten en te drinken. Maar ook iets wat voor ons een soort van bijna praktisch heel handig werd. Dat kaas gewoon iets is wat gewoon is wat het is en wijn ook. En zeker met ons die geen ervaring echt in de keuken hebben, was dat ook wel gewoon een hele goede optie. En gewoon een plek waar je dat een beetje ongegeneerd kan nuttigen. Dat, ja.
0: Ja, heerlijk. En inmiddels gaat het zo goed dat jullie nog een vestiging gaan openen in Schiedam. En daar hebben jullie ook een crowdfunding voor gestart. Vertel.
3: Ja, dat kwam een beetje snel op ons pad eigenlijk. We hadden dus in eerste instantie bedacht dat we dus het pand naast de bestaande Juni zouden overnemen.
0: Uh-huh.
3: Dat hebben we gedaan. En dat was heel fijn, want daar hoefden we geen crowdfunding voor te doen. Dus dat konden we eigenlijk met de winst van vorig jaar allemaal realiseren. Wat op zich natuurlijk echt wel bizar is. En toen kwam dit op ons pad. Dat is een pandje waar we echt 3 jaar geleden interesse in hebben getoond. Mm. En toen werden we opeens gebeld met van, willen jullie dit doen? En wij waren van, ja, I guess. Maar toen hadden we daar natuurlijk geen geld meer voor. Dus toen moesten we weer even opnieuw beginnen met crowdfunden.
1: Ja.
3: En ook weer met community opbouwen. Want in Rotterdam hebben we natuurlijk wel een redelijk gevestigd publiek.
1: Ja.
3: Maar in Schiedam zijn we nog best redelijk onbekend.
1: Ja.
3: Ik woon daar, maar dat is eigenlijk het enige.
1: En dat zorgt er inderdaad ook voor dat je gewoon mensen in de omgeving erbij kan betrekken. Mm. En ook dat je eigenlijk een soort pagina hebt waarin gelijk in één oogopslag duidelijk wordt wat je gaat doen en wat je plannen zijn.
0: Mm.
1: Dus dat werkt wel echt goed voor ons. En ook voor dit volgende avontuur. Yeah.
0: En hoe vorm je die gemeenschap dan daar? Hoe doe je dat?
3: Ja, ik denk door het er met heel veel mensen over te hebben.
0: Ja.
3: Het grappige is dat we echt, ik denk een maand geleden al wat shirtjes hebben laten maken met gewoon een logo. En dus op de achterkant een wijnbar November, want zo gaat het heten.
0: Mm-hmm.
3: En ons personeel draagt dus af en toe als een shirtje op de vloer. En dan is iedereen van, wat is dat?
0: November? Het heet toch juni?
1: Ja, precies.
3: Waar zijn we?
1: Ja, precies.
0: Hey, waar komen die namen eigenlijk vandaan?
3: Dat is een goede vraag.
1: Ja, juni komt echt vanuit een soort gewoon favoriete maand van het jaar, stiekem eigenlijk, voor mij. En gewoon de sfeer die we het hele jaar door daar vast willen houden. Plus, we vinden juni ook gewoon een heel leuk woord. Het is gewoon een heel leuk Nederlands woord.
3: En die zijn er niet zoveel.
1: Ja, voor je het weet staat het op de gevel en daar ga je. Ja.
0: En november dan?
3: Ja, dat was eigenlijk natuurlijk een heel logisch vervolg op wat we nu doen met juni. We wilden wel een beetje in dat maanden idee blijven. En nou, iedereen was van, ja, noem het juli. We dachten echt, ja, leuk idee, maar ook een beetje verwarrend misschien.
0: Ja.
3: Dus toen zijn we bij november gestrand, omdat dat pandje, het heeft echt iets nostalgisch, iets heel winters. Mm. Het is, ja, sowieso de stad Schiedam is best wel, ik weet niet, idyllisch of zo.
1: Ja.
3: Het heeft een beetje iets mystieks.
1: Ja.
3: En dat pandje zeker.
1: Ja.
3: En de maand november heeft dat ook. Dus dat was een heel logisch vervolg voor ons.
1: Ja.
0: Prachtig.
3: Ja, toch?
0: Hey meiden, wat is nou echt het allerlekkerste wat je bij jullie kan bestellen?
1: Oh, hou op. Dat is een moeilijke vraag.
3: Ik denk dat ik altijd zou kiezen voor een glas pet nat.
1: Ja.
3: Met een stukje iets van geitenkaas of witflora kaas. Dat is echt match made in heaven.
1: Ja, dat vind ik. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Plus, we hebben ook echt een super lekker dessert.
3: Oh ja.
1: Ja, dat is ook echt iets wat echt heel goed echt gaat. Ja.
0: Ik denk dat we gewoon langs moeten komen dan.
1: Ja, dat weet ik al zeker.
0: Gewoon zelf proeven. Hey, super bedankt. Super leuk dat jullie er waren.
1: Zo lief.
0: Ja, en denk je nou, ja, ik heb dorst, ik heb trek. Neem dan zeker een kijkje bij Juni Rotterdam. En meer info over de crowdfunding. Zo, lekker Rotterdams. Check je op de Funix website.

0: the block. Met Naomi.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Oh, wat gezellig. En het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phanix gedraaid wordt. Dus waar heb je zin in? Welke tune wil je horen? Het mag echt van alles zijn. Een Nederlandse, Engelse, Spaanse. Alles is welkom. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: David Central Cedar Speakers, dit was Sprinter.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is bijna 9:30, a.k.a. request tijd. Het moment dat jij bepaalt wat er hier aan de blak gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. Nou, Giovanni Deda die zegt, ja, laatste uurtjes op werk, draai voor mijn movie van die double fijne uitzending nog. Giovanni, dankjewel en jij, werk zo.
2: I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.
3: Het was de laatste routine met die dirty fiends, maar ik zweer, was nostalgie. Mijn boelie heeft overgewerkt, hij heeft doorgedraaid met die light toen je ochtends sliep. Bad dessert veel met een mond vol is ze stil.

0: met Naomi.
1: Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Donna uit Den Haag. Zij zegt, hey, ik ga binnenkort een weekendje weg met de girls. Alleen wil een van mijn beste vriendinnen iemand meenemen die ik echt niet mag. Ik weet nu al gewoon dat zij die hele trip verpest wanneer ze meegaat. Mag ik gewoon zeggen dat ik liever heb dat ze niet meegaat? Of ben ik dan een slechte vriendin? Ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om een irritante plus één te weigeren op de girls trip? Ja, voor mij is het eigenlijk gewoon niet eens een vraag. Als jij iemand niet mag en zij wil mee op de trip, dan zeg je gewoon nee, dat wil ik niet. Dat lijkt me eigenlijk best wel makkelijk. Maar goed, dat ben ik en misschien ben ik daar veel te direct. En ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Is het lid of is het shit om een irritante plus één te weigeren op de girls trip? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

0: met Naomi.
1: Donna uit Den Haag gaat binnenkort een weekendje weg met haar vriendinnen. Alleen wil een van haar beste vriendinnen iemand meenemen die ze echt niet mag. Ja, mag ze nou gewoon zeggen dat ze liever niet heeft dat zij meegaat? Of is Donna dan een slechte vriendin? Nou, Donna vraagt zich af, is het lid of is het shit om een irritante plus één te weigeren op de girls trip? Ja, ik zei hartstikke duidelijk, lid. Je moet niet op vakantie gaan met iemand die je niet leuk vindt. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Ja, Jamie zegt, als je vakantie daardoor minder leuk is, moet je het sowieso zeggen, anders verpest je het voor jezelf. Feiten, Jamie, feiten. Lina die zegt, ja, je vriendin gaat haar waarschijnlijk verdedigen, dus bereid je voor op drama. Maar beter vooraf eerlijk zijn dan daar met een nep glimlach zitten. Ja, vind ik ook geweldig advies. Ja, Amira die zegt, nee, het is, als het een goede vriendin is, dan kan je haar toch gewoon gunnen dat ze iemand meeneemt. Oké, okay, ja, Amira, jouw mening, I guess. Imani zegt, gewoon eerlijk zijn voordat jullie boeken. Niet eerst ja zeggen en daarna 3 dagen lang met je ogen rollen. Dat is pas... Ja, dus eigenlijk alleen Amira zegt dus wel dat het shit is, omdat je het je goede vriendin moet gunnen. Maar ja, de rest is hartstikke duidelijk. Als de vraag is, is het lid of is het shit om een irritante plus 1 te weigeren op de girls trip? Dan zegt de Funix fan vandaag dat het hartstikke lid is. Dus Donna, ik zou zeggen, wees gewoon eerlijk en heel veel plezier op je vakantie.

0: Joachim Sjoeier. In Den Haag zeggen we niet... Oh, ik luister even lekker naar de radio. In Den Haag zeggen we... De Blok met Naomi, live op Phoenix.
1: Elf weer renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we paarsen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik...

0: Dit was Jack on the Block hier bij Funix. Je hoorde hem met Taxi.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is bijna 10 uur, oftewel het einde van de blok op deze mooie dinsdagavond. Ik vond het weer hartstikke gezellig en ik hoop jij ook. Geen zorgen, Funix gaat nergens naartoe. Funix 5 staat al voor je klaar, dus blijf waar je bent. En dan check ik je morgen weer. Maar eerst Giveon, It Is All To Me.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Hey. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Phonics Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Eén van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
1: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
0: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
0: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: sports en live muziek van onder andere La Fils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

leave a message for the third time.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: maat.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.